0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl.

0: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Clara Live.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Clara Live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsacties nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aangevallen heeft als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm afgekondigd. Over mogelijke schade of slachtoffers is er nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid heeft zo net wel gemeld dat er tenminste 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsdienst ontvangt gaan over dat onderwerp. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen legt uit.
2: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die wij over de jaren heen blijven ontvangen. En ondertussen gaat dat over een groot aantal.
0: Jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Italië. Preben Blondeel, verdediger van de Jonge Duivels, is ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Ja, het is even geleden, maar ik ben terug. Daar ben ik ontzettend blij om. Alleen het opstaan deed deze ochtend toch een beetje pijn, maar dat moet ik u niet vertellen, want u bent ook al wakker. Dus we gaan er gewoon samen in vliegen. Het is maandag 8 juni. Een heel goeiemorgen.

En we zijn meteen goed wakker dankzij deze Sinfonia van François-Joseph Gossec door Concerto Keulen. En All You Need Is Love, zongen de Beatles ooit. Maar wat doe je als je verliefd bent en het dan niemand mag vertellen? Wel, daar weet deze zanger dan weer alles over. De jonge Franse bariton Victor Sicard met Aimer sans pouvoir le dire.

0: Eén blik verraadt mijn gevoelens. Aimé sans pouvoir le dire, een aria uit de opera L'amant anonyme van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges.
1: Espresso.
0: Gisteren had Helene de Bruyne in de jaren een heel boeiend gesprek met Samira Azabar. Samira is een van de oprichters van Boe, Baas over Eigen Hoofd. Een organisatie is dat die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes, met of zonder hoofddoek, gelovig of niet. En als socioloog onderzoekt Samira bovendien ook nog de politieke participatie van moslims in onze samenleving. Dus ze weet waarover ze spreekt, ook wanneer het over haar eigen thuissituatie gaat.
2: Ik kom inderdaad uit een groot arbeidersgezin van 10 kinderen. En het is die context die mee bepaalt hoe men naar jou kijkt. Zeker als ik ging studeren in het basis. En ik moest dan allerlei testen gaan doen bij het PMS om te bepalen welke studierichting je zou volgen. Ja, en er is een automatisme bij leerkrachten die dan zegt, ja, wat kan je aan en wat kan je niet aan? We sturen je door naar BSO-richtingen. Vertrekkende vanuit het idee, het is A, een meisje. Haar ouders spreken niet echt Nederlands of zijn zelf niet gestudeerd. En dus wat zijn de kansen dat ze zo'n opleiding goed zou kunnen voltooien? En ik merk dat, ik heb nu 3 kinderen en kom dan op een heel andere manier in aanraking met onderwijs als ouder van. En ik merk dat ik daar heel erg bots op enerzijds de vooroordelen, maar ook het rauwe racisme dat aanwezig is. Ik heb daar echt al heel erg dingen meegemaakt. Ik weet wat het doet en je wilt dan natuurlijk ervoor zorgen dat je kinderen dat niet hoeven mee te maken. Maar ik zit nu wel in een fase waarin ik al aan mijn kinderen op 10 jaar heb moeten vertellen dat ongelijkheid aanwezig is in onze samenleving, dat mensen hen anders zullen behandelen. En dat ik ook wel probeer om ze veerkrachtiger te maken, sterker te maken, om daar tegenin te gaan.
0: Ja, er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Samira Azabar, gisteren in de jaren. En het volledige gesprek kan u herbeluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max.

De lente op haar mooist bij Ludwig van Beethoven. Twee delen uit zijn Frühlingssonate door violiste Alena Baeva en pianist Vadim Kolodenko. Maar Frédéric Chopin die heeft duidelijk al naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen gekeken, want het is zijn regendruppelprelude door Grigori Sokolov.

En dit kan volgens mij niet juist zijn. Ook heel mooi, maar ik verwachtte Frédéric Chopin. Dus misschien moeten we toch even iets anders opzetten. Dit bijvoorbeeld. Als de computer hier ook nog mee wilt. Even luisteren. Ah, klinkt al iets beter.

Het Andantino uit het octet van Howard Ferguson door de Wigmore Soloists. En ja, het leek daarnet even 1 april, want ik wou de regendruppelprelude van Chopin laten horen, maar er kwam iets helemaal anders. Gelukkig heb ik ze ondertussen gevonden. De echte regendruppelprelude door Michael Pletnev.

0: En dat was dan toch nog een stukje uit de regendruppelprelude van Frédéric Chopin door Mikhail Pletnev, want het is 6:30. En Lode Roels, goedemorgen. Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, Clara. Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zit vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval heeft uitgevoerd op Israël. Volgens Iran was dat dan weer een vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder. De Amerikaanse president Trump had Israël nochtans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsman ontvangt gaan over dit onderwerp. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Het weer, de dag start droog met wat wolken, vanaf de namiddagperiode van regen en buien, maximaal tot de 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook, niet warmer morgen dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Muziek van Karel Friedrich Christian Fasch. Drie voornamen en ook drie solisten in dit concerto van hem voor trompet, viool en hobo d'amore door het ensemble Sefiro. En van drie gesproken, onze collega's van Musique 3, die zijn volop aan het aftellen. Want eind deze maand is het groot feest, of toch in Flagey, want daar vindt van 25 tot 28 juni het festival Musique 3 plaats. En ik ben eens naar de affiche gaan kijken, daar staan heel wat grote namen op. De fantastische bariton Reginald Mobley komt bijvoorbeeld, violist Lorenzo Gatto, de Franse gitariste Gael Solal en ook deze Oostenrijkse gambiste Romina Liska.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
3: Clara Live.

Le Badinage van Marin Marais met Sophie van den Einde op Theorbe en Romina Liska op Gamba. En zij komt dus eind deze maand naar Brussel. Naar het festival Musique 3 samen met haar Hador-consort opent ze het festival op 25 juni. En op de laatste dag, op zondag 28 juni, dan is het de beurt aan deze pianist en dirigent Hervé Niquet.

King shall be thy nursing fathers, at my heart is inditing. Een van de beroemde coronation anthems van George Frederick Handel door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet, die eind deze maand dus ook naar Brussel afzakt voor het festival van onze collega's van Muziek 3.

Het openingsdeel naar het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn door het Danish String Quartet. En het is bijna 7:05 en het is maandag. Dat betekent dat we ook weer een nieuwe keuze van Clara hebben. Daar laat ik zo meteen een stukje uit horen. En ik heb ook fantastische muziek klaarstaan uit Albanië, uit het nieuwe album van zangeres Elina Duni. Maar dat is voor na het nieuws.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten en de jonge Rode Duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgeleid. Het Israëlische leger heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond een aanval op Israël had uitgevoerd. Ja, Gunter Joosen, wat is daar allemaal gebeurd?
1: Ja, Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op het centrum in het westen van Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. En die aanvallen zijn volgens Israël een vergelding voor een raketaanval van Iran op Israël gisteren. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran-bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat er een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht wordt, nadat eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opgemerkt was. En die was afgevuurd door de Houthi-rebellen, ook nog een bondgenoot van Iran.
0: Dankjewel voor het recente overzicht, Gunter. Jens Fransen, Midden-Oosten-expert van onze buitenlandredactie hier. Jens, waarom vuurde Iran zomaar na 2 maanden plots weer raketten af op Iran?
2: Wel, Iran wil zo de impasse van de onderhandelingen doorbreken. Al wekenlang is het wel, dan weer niet, dan weer wel een akkoord volgens de Amerikaanse president Trump. Maar Iran was het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. En Iran geeft nu een duidelijk signaal aan de VS en Israël. Ook na 3 maanden bombardementen durven we nog en kunnen we nog steeds raketten afvuren naar Israël. Met andere woorden, zegt Iran, wil je vrede, wil je een bestand, neem ons dan serieus en ga dan in op onze eisen. Het drijft kortom de prijs van de onderhandelingen op.
0: Oké, Jens, dankjewel. Er moet een directe dialoog komen tussen Oekraïne en Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merz, de Franse president Macron en de Britse premier Starmer gezegd na overleg met de Oekraïnse president Zelensky in Londen. Macron, Merz en Starmer hebben nu een 5-puntenplan gepubliceerd. Daarin vragen ze onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en ook dat de Russische tegoeden geblokkeerd zullen blijven tot het einde van de oorlog en tot Rusland Oekraïne vergoed heeft voor alle geleden schade. Intussen zijn bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio op de berichten-app Telegram. Verschillende gebouwen en auto's zouden ook beschadigd zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of die hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
3: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving, dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
0: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere gemeenten tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen. Maar woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor, terwijl in buurgemeente Sint-Martens-Latem het gratis is. Gemeenten zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent, Bram Verschuren.
4: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren, een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale bestuurhazen die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
0: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar haar tarieven. De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van de 11-jarige Liana. Die zaak veroorzaakte heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte ook wordt genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Kayapatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen is er al jarenlang spanning. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 4 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat intussen weten dat alle overheidsdiensten werden ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers. Tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk en de penaltyreeks eindigde dan op 4-3 in het voordeel van Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
5: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
0: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cavoli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
6: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cavoli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Het weer dan nog. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was de opener van het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten weer op te laaien. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Hoe klinkt een gebouw? Of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
8: Goedemorgen, het is bijna 7:10 en nee, van het weer gaan we vandaag niet gelukkig worden, maar misschien wel van deze muziek, want het is Tord Gustafsson met Edges of Happiness.

Het trio van de Noorse jazzpianist Tord Gustafsson met Edges of Happiness. En de fans van zangeres Elina Dooney, die hebben echt geluk, want zij heeft vorige maand een fantastisch nieuw album uitgebracht, Reaching for the Moon. Daarvoor werkte ze samen met Rob Luft, een gitarist die ze een paar jaar geleden heeft leren kennen op het jazzfestival van Montreux in Zwitserland, waar Elina Dooney ook woont, maar ze werd geboren in Albanië. En op haar nieuwe album staat er ook een heel mooi Albanees volksliedje. Ani More Nuse betekent O jonge bruid, want het gaat over een vrouw die op het punt staat om te trouwen, maar het enige wat ze eigenlijk echt belangrijk vindt, is dat haar toekomstige man 2 propere schoenen aan heeft. Zeg nu nog eens dat vrouwen veel eisend zijn.

Heerlijk toch? Zangeres Elina Dooney met Animore Noce, een nummer uit haar nieuwste album Reaching for the Moon. En deze zomer komt ze trouwens naar ons land, naar het festival Brossella op 4 juli met dat nieuwe album.

Klarinetist Martin Freust met All in the Past van George Pellesis. Maar te lang in het verleden blijven hangen is natuurlijk ook niet goed. Dus Jean Sibelius die walst deze maandagochtend verder in met zijn vals-lyriek.

Een mooie wals van Jean Sibelius, zijn vals lyriek door het Turku Philharmonic Orchestra uit Finland. En Johannes Brahms, die moest maar een horen horen en hij voelde zich weer even kind, want het instrument deed hem onmiddellijk denken aan zijn jeugd, aan de horensignalen die hij als kind in de natuur hoorde galmen. En met die herinneringen in zijn achterhoofd schreef hij ook dit trio voor viool, piano en horen.

0: Drie topmuzikanten bij elkaar. Barry Tuckwell, Itzhak Perelman en Vladimir Ashkenazi in het horentrio van Johannes Brahms. Het is 19:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Lode, het conflict tussen Israël en Iran is opnieuw opgeleid.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Het Israëlische leger heeft vanochtend namelijk luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. Iran op zijn beurt had gisteravond een aanval op Israël uitgevoerd. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. En zo net meldde Israël ook dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht, nadat het eerder vanochtend ook al een raket vanuit Jemen had opgemerkt. Die raket was afgevuurd door de Houthi-rebellen. Dat zijn ook bondgenoten van Iran. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiedienst. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt, die gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er in absolute getallen ruim 1260 klachten. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn al 4 doden en 200 gewonden gemeld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallige dag met buien en kans op onweer en behoorlijk fris ook. Niet warmer dan 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Het voorstel over abortus van minister Verlinde is vooral paternalisme, vindt Sarah van de Kerkhoven in De Morgen, op de kap van vooral kwetsbare vrouwen. 2 luttele weken extra, daarover gaat het. Experten zijn het er nu al over eens dat zo'n verlenging een maat voor niks is en dat we ons eigenlijk beter de moeite kunnen besparen. En ondertussen trekt er gemiddeld elke dag een vrouw vanuit België naar Nederland omdat ze buiten de termijn valt. In het laatste nieuws stelt Timmy van Diepen vast dat Nederland naar het Belgische migratiebeleid kijkt. In België daalden de asielaanvragen in het eerste trimester, namelijk met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Nederland stegen ze met 30%. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit krijgt daar in Nederland dan wel applaus voor. In eigen land blijft dat tot nog toe uit. Meer dan 80% van de leerkrachten worstelt met planlast en digitalisering, schrijft Arnoud Gijzels intussen in het Nieuwsblad. Dat Vlaams minister van Onderwijs, Demir, 124 leerkrachten heeft samengebracht om eens goed te horen wat het werkveld ervan denkt, is dan ook zonder meer een goede zaak. Tenminste als het opzet later daadwerkelijk ook iets oplevert. Digitalisering is bedoeld om de zaken te vergemakkelijken, om de productiviteit te verhogen. En in het onderwijs is dat duidelijk nog niet gelukt. In de Gazet van Antwerpen kijkt Greg van Roosbroek naar de uitbreiding van de stad Antwerpen. Overheden onderschatten de emoties die met zo'n fusie gepaard gaan. Er moet nog veel water door de Schelde vloeien, vooraleer de stad Antwerpen een extra district mag inhuldigen. De burgemeesters van de randgemeente zijn namelijk op dit moment allerminst kandidaat om te fuseren. De beursgang van SpaceX is anders dan alle andere, meent Ruben Mooijman tot slot in de Standaard. De plannen en ideeën van de onderneming zijn zo gedurfd dat ze de grenzen aftasten van de menselijke verbeeldingskracht. Het is meteen ook wat deze beursgang zo bijzonder maakt. Want volgens iedere conventionele financiële analyse is de waarde van het bedrijf buiten alle proporties opgeblazen. Maar Elon Musk mikt erop dat de conventionele analyses niet langer van toepassing zijn op zijn initiatieven. Dat werkt namelijk ook zo voor autofabrikant Tesla, waarvan de waarde eveneens weinig verband houdt met de productievolumes. Het is maandag 8 juni en dat waren de krantencommentaren.

Een ouverture, altijd goed om een nieuwe week mee te beginnen. En dit was er een van de Italiaanse componist Gaetano Pugnani door de Accademia Montis Regalis. En het is maandag, dan mag die andere grote M natuurlijk ook niet ontbreken. Dus dit is Mozart.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Live.

0: Oxalis met het Andante uit het tweede fluitkwartet van Mozart. De keuze van Clara. En dat is deze week Bomba Flamenca, het nieuwe album van het Franse ensemble La Tempête. 37 zangers en muzikanten onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En dat woord bomba uit de titel heeft eigenlijk twee betekenissen. In het Spaans betekent het zowel een sensatie als een bom die inslaat. En volgens muzieksamensteller Ilia Lisser is dit album eigenlijk allebei. Dat vertelde hij zaterdag in De Keuze van Clara.
1: Daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw. De titel verwijst eigenlijk naar de Franco-Vlaamse componisten. Die componisten die schreven in die nieuwe muziekstijl van de polyfonie, die destijds de mode was. Denk maar aan Josquin des Prez of Jacob Obrecht, Pierre de la Rue. En die muziek was een ware rage in heel Europa. Zo ook

ook aan het Spaanse Hof in Madrid. Want daar zat keizer Karel, Karel de Vijfde, op de troon. Geboren in Gent als zoon uit de Bourgondische familie. Hè, als de zoon van Philips de Schone. En ik wil niet die hele geschiedenis zo uit de doeken doen, maar het kan misschien wel verklaren waarom hij in Madrid in 1515 de Capilla Flamenca opricht. Binnen zijn familie was het zo, die waren helemaal zot van die polyfonie van die Franco-Vlaamse componisten. Die propageerden die muziek ook. En hij dacht van, ik ga de beste componisten en de beste Franco-Vlaamse zangers van het moment verschepen naar Spanje om daar alle liturgie op te leuken in die zogenaamde Capilla Flamenca. En dat moet je bedenken, hele nieuwe muziek, meer stemmigheid, spanning binnen die muziek. Dat moet hebben ingeslagen als een bom. Die Spanjaarden moeten niet hebben geweten wat ze hoorden. En dat heeft een enorme indruk achtergelaten, ook op de muziek die daar werd geschreven.

Una Sañosa Porfía, muziek van de Spaanse componist en toneelschrijver Juan del Encina uit het nieuwe album van het ensemble La Tempête. De enige storm die van mij een hele week mag blijven duren, want het is onze nieuwe keuze van Clara.

0: Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark and Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocacite zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. De jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran dus opnieuw opgeleid. Iran en Israël bestoken elkaar met raketten. Gunter Joos, je volgt het al de hele ochtend. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
2: Ja, een klein uur geleden heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. De raketten waren onder andere gericht op 2 militaire basissen in Israël. En in Jeruzalem zijn er zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds het staakt het vuren in april werd afgesproken. Voor Iran was dat een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zegt dat het daar Iran-bondgenoot Hezbollah viseert. Israël reageerde vannacht op de Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran. En daarbij zou een petrochemische fabriek geraakt zijn. De Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden.
1: Dankjewel voor het overzicht, Gunter. Jens Fransen ook aan de lijn, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Jens, ja, waarom vuurt Iran nu na 2 maanden plots weer raketten af op Israël?
3: Iran weet natuurlijk dat dat militair gezien niet zo'n groot verschil gaat uitmaken. Want Iran weet ook dat Israël sterke luchtafweer heeft en die raketten uit de lucht haalt. Wat doet Iran dan wel? Een duidelijk politiek signaal geven. Wat zegt het? Het wil de impasse doorbreken. Al wekenlang zegt de Amerikaanse president Trump, er gaat een akkoord zijn, er is morgen een akkoord, overmorgen komt er een bestand. Iran zegt nee, wij zijn het daar niet mee eens. En het geeft een signaal, kijk, ook na 3 maanden bombarderen, durven wij nog terugslaan en kunnen wij nog terugslaan met de raketten. Met andere woorden, wil je vrede? President Trump, wil je een bestand in die straat van Hormuz? Luister dan naar ons. Met andere woorden, 1. Het doorbreekt de impasse. En 2. Het drijft de prijs van de onderhandelingen op.
1: Ja, maar waarom dan precies nu, Jens?
3: De voorbije week zat er al een zeer flinke haar in de boter tussen de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten. Waarom? Ja, Israël was bezig met een oorlogscampagne in buurland Libanon. Tegen een bondgenoot van Iran. En dat is belangrijk voor Iran. Iran heeft altijd gezegd, komt er een akkoord, dan moet dat worden meegenomen. Door nu zelf aan te vallen, escaleert het dat conflict en dwingt het eigenlijk Israël om terug te slaan. Maar daarmee weet het ook dat ja, die Israëlische premier Netanyahu dan nog maar eens een zeer kwade telefoon zal krijgen opnieuw vanuit Washington van Trump. En 2, ook pijnlijk voorbij weekend bleek dat Israël Amerikaanse toponderhandelaars bespioneerd heeft, onder vrienden dus. Met andere woorden, Iran escaleert omdat weet dat Israël vandaag de dag eigenlijk alleen maar kan verliezen. Hoogspel van Teheran dus.
1: Oké, Jens, dankjewel. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn nu al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op tot vredesonderhandelingen en benadrukken de nood aan meer luchtafweer voor Oekraïne. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Federaal ombudsman David Balen.
4: Dus daar gaat het meer bepaald om buitenlanders die een tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
1: In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
5: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
1: In Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen gewonnen met 49,81% van de stemmen, dat zegt het kiescomité. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapatjan, behaalde ruim 23%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 8 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten intussen zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge rode duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge duivels, is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
6: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
1: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennis-toernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
7: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de middag periode van regen en buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook. Niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zat vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En een klein uur geleden heeft Iran ook laten weten dat er een nieuw salvo raketten is afgevuurd op Israël. Daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten met andere woorden weer op te laaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
8: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
9: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
10: Buitengewoon.
11: Onvoorstelbaar.
12: Onuitputtelijke inzet.
11: 6 schitterende laureaten.
13: En hier zijn ze dus nog eens samen.
9: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
14: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
0: Espresso.
10: met Clara de Dekker.

En zo sprongen we meteen dit laatste uurtje espresso in door L'Orchestre National de France. Want dit waren ze met het rondo uit Les Biches, de hertjes van Francis Poulenc. Muziek die hij schreef voor een ballet, al was het eigenlijk meer een soort van pikante houseparty uit de jaren 20. Met veel knappe mensen en één grote blauwe zetel. Maar daar ga ik nog niet te veel over verklappen. Daarvoor moet je gewoon luisteren naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want Sander en ik hebben er een hele aflevering over gemaakt en die kan u gewoon beluisteren op VRT Max.

Heerlijke muziek om mee wakker te worden. Oblivion van Astor Piazzolla in een eigen arrangement van accordeonist Gwen Cresens door Brussels Philharmonic. En voor hen wordt het weer een heel drukke week, want zij zijn momenteel op tournee met de laureaten van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Deze week treden ze nog op in Brussel, Hasselt, Brugge en Leuven. Alle concerten zijn al lang uitverkocht. Maar gelukkig, wij zijn er met Clara ook weer bij. Want wij zenden de twee laureatenconcerten volledig uit. Nu woensdag, het eerste concert krijgt u in de namiddag te horen van 2 tot 5. En 's avonds zitten we live in Bozar voor het concert van de eerste drie laureaten. Met onder andere de grote winnaar Ettore Pagano. En geef toe, alleen al die naam klinkt gewoon als muziek.

0: Het Deutsches Streichtrio, met een trio van de Hongaarse componist Leo Weiners.
1: Espresso.
0: Straks in Pompidou komt cultuurjournalist Geert Sels langs. Hij vlooit al jaren de verhalen rond roofkunst uit. Kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gestolen van Joodse eigenaars en later in musea, privécollecties of op veilingen terechtkwamen. Om de zoveel tijd komt er weer zo'n geval aan het licht en dan worden die werken doorgaans teruggegeven aan de nabestaanden. In de Standaard van vandaag schrijft Geert Sels bijvoorbeeld over een schilderij uit de 16e eeuw van Pieter Koeken van Aalst dat in een Canadees museum is beland. Maar straks heeft hij het over een aquarel van de Naamse kunstenaar Félicien Rops, die nu door de Koninklijke Bibliotheek wordt teruggegeven aan de erfgename van de oorspronkelijke eigenaar. Maar daarover hoort u straks alles tussen 5 en 6 bij Nicky Jaarts.

0: De broers Lucas en Arthur Jussen met een wals voor twee piano's van Anton Arensky. Het is 8:30 en Lode Roos, Israël en Iran lijken elkaar opnieuw te bestoken.
1: Ja, juist vanochtend rond 7:00 onze tijd heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. En de afgelopen uren, de uren daarvoor dus, ja, had Israël ook doelwitten in Teheran bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor een Iraanse aanval gisteravond. Dat was trouwens de eerste aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Het geweld lijkt weer op te laaien inderdaad en de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt dat het Midden-Oosten op dit ogenblik geen nood heeft aan een escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden. De korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, zegt dat er een intern onderzoek loopt naar het politieoptreden vorige week tijdens het protest van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs in Brussel. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in en ze bekijkt nu of agenten zich misdragen hebben. Actievoerders roepen op om vanmiddag opnieuw op straat te komen, deze keer om te protesteren tegen de politie zelf. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al zijn en wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren dat er in absolute cijfers 1262. Het weer, de dag start droog met hier en daar wat wolken. Vanaf de namiddag dan periode van regen of buien, maximaal tot 23 graden, dus wel redelijk warm vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maar een pak frisser, nog tot 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Smak, blik terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986, waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.

Sofia Boros, een geweldige gitarist uit Praag met El Abrozzo. En gisteren was het de dag van de architectuur en als afsluiter werd de allereerste architectuurprijs Vlaanderen uitgereikt. Op de shortlist stonden een 20-tal gebouwen, zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. En het is zo'n renovatieproject dat uiteindelijk de grote juryprijs heeft weggekaapt. De Goyonstoren in Anderlecht, een modernistische woontoren uit 1976 met bijna 400 sociale woningen en een opvallende geplooide gevel. De toren was in zeer slechte staat, maar kreeg een grondige makeover, een nieuwe gevel, grotere terrassen, meer wooncomfort en vooral ook een lager energieverbruik. En dat allemaal terwijl de bewoners gewoon er konden blijven wonen. Dus echt een klein huzarenstukje. Helaas kwam de woontoren vorige maand ook in opspraak tijdens een panoreportage over de problemen rond sociaal wonen in Anderlecht. Maar de jury benadrukt dat die discussie volledig losstaat van de architecturale kwaliteit van dit project. En naast de juryprijzen werden er ook nog 5 publieksprijzen uitgereikt. Onder andere ook aan het Visserijmuseum in Kokzijde. Dus dat is deze zomer misschien wel een uitstapje waard.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat Verkoop.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
4: Clara Live.

Cellist Peter Dixon, een BBC Philharmonic met een instrumentaal intermezzo uit de opera L'Amore Medico van Ermanno Wolf-Ferrari. En It's a Family Affair, dat is het minste wat je kan zeggen van het Franse trio Moreau, want het ensemble bestaat uit drie broers, David, Edgar en Jérémy. Al had Jérémy eerst heel andere plannen, want hij droomde ervan om balletdanser te worden, maar uiteindelijk koos hij dan toch voor de piano. En dit zijn ze samen in het tweede pianotrio van Franz Schubert.

Drie broers, één ensemble, trio Moreau met het scherzo uit het tweede pianotrio van Franz Schubert. En geen Schubert, maar wel Schumann, zometeen in ampersand Robert Schumann, want het is vandaag zijn verjaardag en dat viert Kathleen deze voormiddag, hopelijk samen met u, na het nieuws van 9.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël bestoken elkaar opnieuw met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste waren dat sinds het staakt het vuren van april. Voor Iran waren die aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op twee militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de raketaanvallen, dat zegt onze correspondent Lennart Zwolfs.
2: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. En ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
1: Israël reageerde vannacht met raketaanvallen op het westen en het centrum van Iran. En door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten stijgt de olieprijs vanochtend. Een vat Brentolie kost nu iets meer dan $97. 4,5% meer dan eind vorige week is dat. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Dit keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens het vorige protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, ziet hoe de politie steeds vaker geconfronteerd wordt met jonge relschoppers.
3: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder spijtig genoeg een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevond.
1: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoogt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren toen hun job. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dit is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
4: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
1: De biedingen starten op €20 miljoen. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden, is niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. Trouwen voor de wet op een zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ypres bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis. Nu kost trouwen op een zaterdag daar €50. Schepen van Burgerlijke Zaken, Emily Talpen.
5: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat ja, we rekenen een kostprijs aan ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, ja, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
1: Gemeenten mogen in principe zelf de prijs bepalen, maar ze kunnen ook niet te ver gaan daarin. Op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden geteld na de aardbeving met een kracht van 7,8. Die vond plaats voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels geweken zijn. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen of buien, maxima tot 23 graden wel. Morgen wisselvallig met kans op een onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Klaar. de krantencommentaren.
6: Het voorstel over abortus van minister Verlinde is vooral paternalisme, vindt Sarah van de Kerkhoven in De Morgen, op de kap van vooral kwetsbare vrouwen. Twee luttele weken extra, daarover gaat het. Experten zijn het er nu al over eens dat zo'n verlenging een maat voor niks is en dat we ons eigenlijk beter de moeite kunnen besparen. En ondertussen trekt er gemiddeld elke dag een vrouw vanuit België naar Nederland omdat ze buiten de termijn valt. In het laatste nieuws stelt Timmy van Diepen vast dat Nederland naar het Belgische migratiebeleid kijkt. In België daalde de asielaanvragen in het eerste trimester, namelijk met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Nederland stegen ze met 30%. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid krijgt daar in Nederland dan wel applaus voor. In eigen land blijft dat tot nog toe uit. Meer dan 80% van de leerkrachten worstelt met planlast en digitalisering, schrijft Arnoud Gijzels intussen in het Nieuwsblad. Dat Vlaams minister van Onderwijs, Demir, 124 leerkrachten heeft samengebracht om eens goed te horen wat het werkveld ervan denkt, is dan ook zonder meer een goede zaak. Tenminste als het opzet later daadwerkelijk ook iets oplevert. Digitalisering is bedoeld om de zaak te vergemakkelijken, om de productiviteit te verhogen. En in het onderwijs is dat duidelijk nog niet gelukt. In de Gazet van Antwerpen kijkt Greg van Roosbroek naar de uitbreiding van de stad Antwerpen. Overheden onderschatten de emoties die met zo'n fusie gepaard gaan. Er moet nog veel water door de Schelde vloeien, vooraleer de stad Antwerpen een extra district mag inhuldigen. De burgemeesters van de randgemeente zijn namelijk op dit moment allerminst kandidaat om te fuseren. De beursgang van SpaceX is anders dan alle andere, meent Ruben Mooijman tot slot in de Standaard. De plannen en ideeën van de onderneming zijn zo gedurfd dat ze de grenzen aftasten van de menselijke verbeeldingskracht. Het is meteen ook wat deze beursgang zo bijzonder maakt. Want volgens iedere conventionele financiële analyse is de waarde van het bedrijf buiten alle proporties opgeblazen. Maar Elon Musk mikt erop dat de conventionele analyses niet langer van toepassing zijn op zijn initiatieven. Dat werkt namelijk ook zo voor autofabrikant Tesla, waarvan de waarde eveneens weinig verband houdt met de productievolumes. Het is maandag 8 juni en dat waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen. Vandaag vieren we een verjaardag, die van Robert Schumann. Schumann werd geboren op 8 juni in 1810. Een reden om een feestje te bouwen, en hoe kunnen we dat beter doen dan muziek van hem te draaien natuurlijk. Wat zijn volgens u de mooiste werken van Schumann? En welke componisten hadden een nauwe band met hem? Laat maar komen die suggesties, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Welkom!

Jozef de Beenhouwer met een selectie uit Carnaval van Robert Schumann. Een reeks karakterstukken uit de jaren 1834 waarin Schumann een gemaskerd bal verbeeldt. Elk deeltje stelt een personage voor, woorden préambule, Pierrot Arlequin en Vals Noble. Schumann werd geboren in Zwickau, helemaal in het oosten van Duitsland. De stad is daar erg fier op, want je kan er het Robert Schumann-huis bezoeken, het geboortehuis van de componist. De plek is omgebouwd tot een museum en dat niet alleen. Het huis is ook een internationaal onderzoekscentrum rond Schumanns leven en werk, met brieven, documenten en zeldzame partituren. The place to be dus voor Schumann-liefhebbers. Je kan er ook jaarlijks naar het Schumann-festival. In dat museum vind je ook heel wat spullen terug van Clara Wieck, Clara Schumann, de vrouw van Robert. Veel van haar nalatenschap kwam via de familie terecht daar in Zwickau. Hier zijn enkele liederen van Clara.

sopraan Lisbeth de Vos en Jozef de Beenhouwer aan de piano met die Stille Lotosbloemen uit de 6 liederen opus 13 van Clara Schumann. En daarvoor zong tenor Peter Gijs Bertsen, Sie liebten sich beide uit datzelfde opus 13 van Clara Schumann, dus ook met Jozef de Beenhouwer aan het klavier. Het was geen liefde op het eerste zicht tussen Clara en Robert. De band groeide, maar langzaam, ook omdat Clara nog maar 11 was toen ze hem leerde kennen en hij 20. Schumann kwam bij de familie Wieck terecht voor pianolessen bij haar vader en woonde zelfs een tijdje in hun huis. Maar toen Clara 17 werd, ja, dan begon de vonk pas echt over te springen. En dat was niet naar de zin van vader Wieck. Hij heeft zich lang verzet tegen die relatie, zelfs tegen hun huwelijk, maar het mocht niet baten. De twee trouwden in september 1840, de dag voor Clara 21 werd. Dit is de eerste symfonie van Robert Schumann, zijn Lente-symfonie. Een werk dat hij componeerde vlak na dat huwelijk.

0: Geschreven vlak na zijn huwelijk met Clara, zijn eerste symfonie, zijn lentesymfonie. We hoorden het slotdeel daaruit, Allegro animato e grazioso. En als we dat zo horen, ja, dan was Schumann wel echt heel erg blij met dit huwelijk. Het Koninklijke Concertgebouw Orkest Amsterdam werd geleid door Bernard Haitink.
1: Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
0: Deze voormiddag duiken we in leven en werk van Robert Schumann. Wat wil u horen van hem of van zijn tijdgenoten uit zijn omgeving? Laat maar komen die suggesties. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Intussen luisteren we naar Mitsuko Uchida. Zij speelt een fragment uit de Davids Bündler Tänze. Van Schumann natuurlijk.

Mitsuko Uchida met een selectie uit de Davids-Bündler-tänze van Schumann. Het gaat hier niet om echte dansen, wel om een reeks karakterstukken waarin Schumann zijn twee alter-ego's aan het woord laat. De dromerige Eusebius en de vurige Florestan, twee deelstukken van hemzelf. In de cyclus horen we ook de liefde van Schumann voor Clara, want het hoofdthema komt uit een van haar stukken. Een strijkkwartet nu van Schumann. Hij componeerde er drie op korte tijd in het jaar 1842. En ook hier zat de liefde voor Clara voor iets tussen. Want hij deed ze alle drie cadeau aan haar voor hun eerste huwelijksverjaardag. Dit is een deel uit het eerste strijkkwartet van die cyclus.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. Clara Live.

Het Hagenkwartet met het eerste deel uit het eerste strijkkwartet, het opus 41 van Robert Schumann. Een goede vriend van Schumann was Felix Mendelssohn. Mendelssohn dirigeerde onder andere de première van Schumanns eerste symfonie, weet u wel, die lentesymfonie, waar we daar straks een deeltje uit hoorden. En hij leidde ook andere premières. En Mendelssohn zorgde er ook voor dat Schumanns muziek werd uitgevoerd en breed bekend werd. Schumann op zijn beurt schreef dan weer heel wat lovende recensies over Mendelssohns werk.

Zeer vruchtbare relatie, dat kan je wel zeggen. Ze moedigden elkaar aan en ze wisselden ook ideeën uit met elkaar. Hier zijn drie liederen van Schubert met... met Van Mendelssohn liever natuurlijk. Van Mendelssohn, Barbara Bonney en Angelika Kirschlager worden begeleid door Malcolm Martineau aan de piano.

Mooi, die combinatie van sopraan en mezzo-sopraan hier. En zeker met de stemmen van Barbara Bonney en Angelica Kirchschlager. Zij zongen 3 liederen van Felix Mendelssohn samen met Malcolm Martineau aan de piano. En Felix Mendelssohn en Schumann, ze waren geen gewone collega's, maar echte muzikale bondgenoten. Ze bewonderden elkaar. Het waren 2 romantische geesten die elkaar scherp hielden en inspireerden. En dan heb ik nog een deel uit het celloconcerto van Schumann, het enige celloconcerto dat hij ooit componeerde. Een lyrisch werk uit 1850 dat pas na zijn dood voor het eerst werd uitgevoerd. Ik heb hier een versie met Truls Mork op cello en het orkestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Paavo Jervy.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten weer beter bereikbaar worden via de telefoon of fysiek met een loket. Dat staat in een nieuw dienstverleningscharter dat is goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat nu vaak alleen nog online doen. Maar op die manier vallen mensen uit de boot, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
2: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
1: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer om te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Vaak gaat het om een stijging van zo'n 50 euro. Maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem of Horebeke die er ineens 150 euro of meer bij doen. Nathalie de Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
3: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
1: Hoe het in jouw gemeente zit, dat kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen kondigen een verbod aan voor Israëlische schepen in de Rode Zee. Die zee is belangrijk als doorvaarroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Op de berichtendienst Telegram zeggen de Houthi-rebellen dat ze alle vijandelijke bewegingen in de Rode Zee vanaf nu zullen aanvallen. De Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran. Ze bevestigen ook dat ze vanochtend aanvallen hebben uitgevoerd op Israël. Dat was volgens hen een vergelding voor de Israëlische aanvallen eerder op Iran. Iran was gisteravond begonnen met aanvallen op Israël, de eerste in 2 maanden. En Israël vuurt nu dus op zijn beurt opnieuw raketten af op Iran. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een bezoek van 2 dagen. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Veerle de Vos, wat komt Xi daar doen?
4: President Xi komt de banden aanhalen met zijn Noord-Koreaanse bondgenoot Kim Jong-un. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, maar de afgelopen jaren is de relatie bekoeld geraakt. Noord-Korea heeft aansluiting gezocht bij Rusland. In ruil voor soldaten die ingezet worden in de oorlog tegen Oekraïne, krijgt het financiële en militaire steun van Poetin. En op die manier speelt het beide landen tegen elkaar uit. Xi zal de Noord-Koreanen er wellicht aan herinneren dat ze China nodig hebben voor hun economische ontwikkeling via handel en toerisme.
1: Veerle, dankjewel. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De afgelopen weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld zich op. Een 10-tal vrouwen heeft al een klacht ingediend tegen hem. En een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Bruel is voor het grootste deel al geschrapt en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Casser la Voix. Het weer. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag dan periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En een pak frisser ook. Niet warmer morgen dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Je vindt een gedenkteken terug van hem in het Schillerpark in Leipzig, een medaillon op een obelisk. En ook in Berlijn staat er een buste van hem. Ik heb het over Robert Schumann. Hij is onze centrale figuur vandaag in Ampersand vanwege zijn verjaardag vandaag. Schumann werd geboren op 8 juni in 1810. Schumann werd jammer genoeg niet oud. Hij stierf op zijn 46e. Maar wat een oeuvre heeft hij nagelaten. Wat zijn volgens u de mooiste werken van Schumann? En welke componisten hadden een nauwe band met hem? Ik blijf benieuwd naar uw suggesties. Die kunnen zoals altijd naar ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Kan ook natuurlijk. Deze is voor Sabine, een van de drie romances, opus 94 van Schumann, voor hobo en piano. Prachtige lyrische miniaturen die heel mooi het zangerige karakter van de hobo laten horen, schrijft ze er nog bij.

Einfach innig, zo heet deze romance uit het opus 94 van Robert Schumann. We hoorden Joris van den Houwe op oboe en Jean-Claude van den Einde aan de piano. Het is muziek die Sabine zelf ooit speelde aan de muziekacademie in Harelbeek en ze heeft er bijzonder goede herinneringen aan. Bruno is dan weer fan van de opname die tenor Frits Wunderlich maakte van Schumanns Dichterliepen. Hij had er graag een fragment uitgehoord, samen met de Nederlandse versie die Jan Rood ooit van deze cyclus maakte. Maar jammer genoeg hebben we die Nederlandse versie niet in huis, dus houd ik het bij Frits Wunderlich.

Een van de mooiste liedcycli uit de romantiek, Dichterliebe van Robert Schumann. In 16 korte liederen neemt Schumann ons mee door een wereld van liefde, verlangen en teleurstelling. Allemaal op teksten van Heinrich Heine. We hoorden 4 liederen uit die cyclus met de stem van Fritz Wunderlich. Hubert Giesen speelde piano, een tip van Bruno. En voor Herbert is het pianoquintet opus 44 van Schumann echt een van de absolute toppers in het genre. Elk van die 4 delen vormt eigenlijk een hele wereld op zich, vol mooie structuren, rijke harmonieën, sterke melodieën en een flinke dosis ritmische drive. En vooral dat 4e en dat laatste deel, daar gebeurt toch wel iets bijzonders. Je hoort eerst een heel herkenbaar thema dat zich langzaam ontvouwt en dat wordt dan verder ontwikkeld. En vervolgens helemaal op het einde komt daar nog eens een fuga bovenop. Voor Herbert echt een topper.

Alexander Melnikov aan de piano en het Jerusalem Quartet met het slotdeel uit het Piano Quintet Opus 44 van Robert Schumann. En Luc stelt het pianoconcerto van Schumann voor. Hij heeft het ooit gespeeld met het orkest van het Conservatorium van Gent. En daar is zijn liefde voor dat werk eigenlijk begonnen. En ook nu vindt Luc het ontzettend mooie muziek. Ik heb hier een versie van dat concerto met Howard Shelley aan de piano en het Orchestra of Opera North.

0: Howard Shelley aan de piano en het Orchestra of Opera North met een fragment uit het pianoconcerto opus 54 van Robert Schumann.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Deze voormiddag duiken we in leven en werk van Robert Schumann. Wat wil u horen van hem of van tijdgenoten uit zijn omgeving? Laat maar komen die suggesties. Mark moest denken aan een hommage die Bedřich Smetana ooit schreef aan Robert Schumann. Het gaat om een klein stukje uit zijn album Blätter, dat trouwens gewoon aan Robert Schumann heet. Smetana richt zich hier niet zomaar tot een grote naam, maar tot een componist die voor veel jonge romantici destijds echt een nieuwe wereld had geopend. Een wereld vol karakterstukken met snel wisselende stemmingen, vurig, dromerig en soms heel gevoelig. Aan die hommage is trouwens ook een klein persoonlijk verhaal verbonden. Smetana leerde Robert en Clara Schumann kennen in Praag in 1847. Hij speelde toen zijn pianosonate voor hen, al waren ze blijkbaar niet echt helemaal overtuigd. Maar ja, dat maakt deze hommage toch wel net wat ontroerender. Het is geen bewijs van een grote vriendschap, maar wel een bewijs van oprechte bewondering.

Ivan Klansky met de hommage die Beatrix Smetana componeerde voor Robert Schumann, komt uit diens album Blätter. En Ludgaard vindt het lied Widmung een van de allermooiste werken van Schumann. Je hoort er echt de opwinding van de liefde in, maar ook dat bijna wanhopige, intense gevoel van verliefd zijn. Ik heb hier een versie van dat lied met sopraan Fatma Said.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd...

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
4: Clara Live.

Fatma Said met Witmung uit Myrten van Robert Schumann. Philippe en Johan stellen de Märchenerzählingen van Schumann voor, zijn muzikale sprookjesvertellingen. Toen Philippe dit werk voor het eerst hoorde, was hij er helemaal ondersteboven van. Schumann schreef deze vier korte stukken in oktober 1853 op amper een paar dagen tijd. En het is ook een van zijn allerlaatste kamermuziekwerken. Het is muziek vol verbeelding, alsof je vier kleine verhalen hoort. En ook de bezetting is bijzonder. Het is geschreven voor klarinet, altviool en piano. Een combinatie die Schumann naar het schijnt zelf heel romantisch vond klinken. Dit is een selectie uit die vertellingen.

Benjamin Dieltjens, klarinet, Tony Nijs, altviool en Jan Michiels aan de piano met een selectie uit de Märchenerzählungen, de sprookjesvertellingen van Robert Schumann. Muziek die hij opdroeg aan Albert Dietrich, ook een componist en een goede vriend van de Schumanns, van Brahms ook en van violist Joseph Joachim. En we kunnen natuurlijk niet om Johannes Brahms heen als we het over het leven van Robert Schumann hebben. Brahms ontmoette de Schumanns in 1853, toen hij nog maar in de 20 was. Er was meteen een klik, zowel muzikaal als persoonlijk. Robert was diep onder de indruk van zijn talent en zette zich meteen in om Brahms' carrière vooruit te helpen. Maar toen Schumann kort daarna mentaal instortte, veranderde alles. Brahms werd een soort rots in de branding voor Clara. Hij trok zelfs een tijdje in bij het gezin om haar en de kinderen te ondersteunen. En ja, volgens heel wat bronnen werd Brahms verliefd op Clara. Hoe ver dat precies ging, dat blijft wel een beetje in de mist hangen. Maar dat er iets speelde, dat staat wel vast. Dit is nog het Kaleidoscope Chamber Collective met het intermezzo uit het eerste pianokwartet van Brahms.

0: Het is 11:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Israël zegt dat het verschillende luchtafweersystemen in heel Iran heeft uitgeschakeld. Er zijn op dit ogenblik ook zware explosies te horen in de hoofdstad Teheran. De oorlog in het Midden-Oosten flakkerde opnieuw op toen Israël gisteravond de Libanese hoofdstad Beirut aanviel en Iran daarop antwoordde met aanvallen op Israël. De meeste Iraanse raketten zijn wel onderschept, maar er kwamen toch wel brokstukken terecht in buurland Syrië ook. Ook de Iraansgezinde Houthi-militie in Jemen mengt zich nu in de strijd en heeft een raket afgevuurd op Israël. Door de nieuwe gevechten zijn de olieprijzen gestegen en kregen de beurzen in Azië klappen. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoogt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: De biedingen starten op 20 miljoen euro. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden, is nog niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog niet duidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een 2-daags bezoek. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Xi zal er de banden aanhalen. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar Noord-Korea trekt de afgelopen jaren steeds meer richting Rusland. En Veerle de Vos, een gevoelig thema is natuurlijk ook het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Zal het daar ook over gaan?
2: Wel, dat is iets wat het Westen graag zou hebben, maar de laatste tijd is Peking opvallend stil over de denuclearisering van Noord-Korea. Na de ontmoeting tussen Xi en de Amerikaanse president Trump in Peking vorige maand, waar het thema op tafel lag, werd er in het Chinese verslag over gezwegen. Gisteren bevestigde de invloedrijke zus van Kim Jong-un nog eens dat het kernwapenprogramma van Noord-Korea niet meer terug te draaien valt en noodzakelijk is voor de veiligheid en soevereiniteit van het land.
0: Veerle, dankjewel. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De voorbije weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld tegen de man zich op. Een 10-tal vrouwen heeft een klacht ingediend intussen tegen hem. Een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassé la voix. De dag start droog met wat wolken. Vanaf na de middag periode van regen en of buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallige dag met buien en kans op onweer en niet warmer dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Vandaag draait Ampersand helemaal rond Robert Schumann en zijn tijdgenoten, vrienden, componisten uit zijn omgeving. Als u fan bent van zijn muziek, dan kan ik u 3 musea aanbevelen over zijn leven en werk. Er is het Robert Schumann-huis in Zwickau, daar had ik het al over. Dan is er ook nog het Schumann-huis in Leipzig, het huis waar Robert en Clara hun eerste huwelijksjaren doorbrachten. En het Schumann-huis in Düsseldorf, daar staat er ook één. Dus als u Schumann achterna wil reizen, u weet waar naartoe. Wat zijn volgens u de mooiste werken van hem? Er kwamen al veel fijne berichtjes binnen. Deze bijvoorbeeld is voor Hilde.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard met het scherzo uit de vierde en ook de laatste symfonie van Robert Schumann. Verzoek van Hilde, het was een van de lievelingsmuziekstukjes van haar overleden moeder. Carolien kiest dan weer voor pianowerk van Schumann. Zijn Abegg-variaties vindt ze bijzonder mooi en intrigerend. Het gaat hier om een vroeg werk van hem, geschreven rond 1829, 1830, toen Schumann nog student was. En het werd meteen ook zijn opus 1. De naam Abegg trouwens komt voort uit een muzikale woordspeling van Schumann. Hij gebruikte de letters van die naam als noten. En dat werd dan meteen ook het basisthema van het stuk. Ik heb hier een versie van die variaties met Lise de La Salle.

De Abegge-variaties, het opus 1 van Robert Schumann met Lise de la Salle aan de piano. Elvina had graag Du bist wie eine Blume van Schumann gehoord. Een lied uit zijn cyclus Myrten op een tekst van Heinrich Heine. Aan dat stukje hangt voor haar een heel persoonlijk verhaal, want haar vader schreef het gedicht ooit op voor haar moeder bij hun verloving in 1936. Het gedicht dus van dat lied. Het liefst had Elvina een versie gehoord met de stem van Peter Schreier.

Tenor Peter Schreier en Christoph Eschenbach aan de piano met twee liederen uit Myrten van Schumann. Du bist wie eine Blume en aus den östlichen Rosen. Marianne kiest vandaag geen werk van Robert, maar wel van zijn echtgenote Clara Schumann. Haar pianoconcerto is een werk dat haar telkens weer kippenvel bezorgt. En zeker als het gespeeld wordt door de talentvolle Isetta Kenne Mason.

Het eerste deel uit het pianoconcerto in La Klein van Clara Wieck met Issa Takenna-Mason aan de piano en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Holly Matheson. En Thierry schrijft ons, ja, voor zij die graag wat meer willen weten over het koppel Clara en Robert. Ja, dan kan hij het schitterende boek Clara van Christina Eichel aanbevelen. Dankjewel Thierry voor deze fijne tip. En Arlette is heel blij met deze Schumann-uitzending. Zij kiest voor de Faschingschwank aus Wien, ook wel het carnaval van Wenen. Schumann schreef dit werk in 1839 tijdens zijn verblijf in Wenen. Je hoort daarin echt de sfeer van het carnaval. Uitbundig, grillig, vol contrasten tussen feest en introspectie. Arlette had er graag twee delen uitgehoord, een romance en een intermezzo.

Liebrecht van Beckevoort met twee delen uit Fasching, aus Wien, Carnaval uit Wenen, een romance en een intermezzo. Een tip van Antonu. Velen kennen de liederen en symfonieën van Schumann, schrijft hij. Maar het concertstuk voor vier horens en orkest uit 1849 is een stuk minder bekend. En dat is eigenlijk zonde, want het is echt een juweeltje, schrijft hij er nog bij. Dit is het openingsdeel uit dat werk.

0: de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi met het openingsdeel uit het concertstuk voor vier horens en orkest. Vrij moeilijke muziek voor de hornisten om te spelen. Technisch veel eisend. Schumann componeerde het stuk destijds om de mogelijkheden van het toen...
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Clara, live.

Het mannenkoor van de Leipziger Radio samen met het Leipziger Horenkwartet onder leiding van Howard Arman, met twee delen uit de vijf jachtliederen of de jagersliederen van Robert Schumann. Frisch auf zum fröhlichen Jagen en O frischer Morgen, frischer Mut. En nu we toch in het bos zitten, het lievelingspianostuk van Gerard is Waldszenen. In die muziek ruik je de frisse boslucht, maar ook dat je omsloten wordt door de rustgevende werking van de natuur. Ik heb hier een versie met Jozef de Beenhouwer.

Jozef de Beenhouwer met een selectie uit Waldscenen van Robert Schumann. En ja, vandaag vierden we de verjaardag van Schumann met zijn muziek en die van zijn tijdgenoten. Dank voor alle suggesties. Ik heb nog een laatste stukje voor Pieter, een deel uit de derde symfonie van Schumann, de Rheinische. Pieter vertelde dat hij al verschillende keren met de trein langs de Rijn is gereisd. Een geweldige treinreis, overigens. En dan komt die symfonie altijd in zijn gedachten op. Misschien iets om mee te nemen als u zelf ooit langs de Rijn reist. Nog een heerlijke dag verder en veel luistergenoegen. Zo dadelijk met Olaf in Music Matters.

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn zullen nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald krijgen. En in Spanje heeft de paus het parlement toegesproken. Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran en Israël meteen moeten stoppen met elkaar te bestoken. De afgelopen uren laaide het geweld in het Midden-Oosten weer op. Israël heeft intussen al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Jens Fransen, onze Midden-Oosten-expert. Die over en weer aanvallen tussen beide landen, die houden dus nog niet op, hè?
1: Nee, Iran heeft ook vanmorgen weer ballistische raketten afgevuurd. Nu al zeker vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land dus echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël dan? Israëlische luchtafweergeschut heeft die meeste raketten kunnen uit de lucht halen, maar het land slaat intussen zelf ook verder terug. En het zegt dat het dat alleen doet, dus zonder de hulp van de Verenigde Staten. Intussen zien we berichten en beelden deze ochtend rookpluimen, onder meer van bij de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook bijvoorbeeld van bij die grote stad Isfahan, meer in het centrum van Iran. Het Israëlische leger heeft intussen reservisten opgeroepen en zegt dat het klaar is om, indien nodig, dagenlang opnieuw te gaan bombarderen.
0: Dankjewel, Jens. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland werden ontregeld. Chauffeurs van de lijn zullen tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding elk jaar kan onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de directie van de lijn en de vakbonden overeengekomen en dat staat in het nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs moeten 10.000 kilometers per jaar afleggen in soms complexe omstandigheden. En daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
2: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
0: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes van de chauffeurs zal terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan de bestuurders die in de fout zijn gegaan, zegt woordvoerder Roel de Kleen.
3: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zal worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
0: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar na een dodelijk verkeersongeval 2 jaar geleden. Hij krijgt ook een enkelband voor 1 jaar. De man reed na de voetbalderby Antwerp-Beerschot dronken naar huis en reed in de bebouwde kom aan 170 km per uur een voetganger dood. Er vielen ook 2 zwaar gewonden. De man had een maagverkleining ondergaan en last van dumping, waarbij eten of drinken plots te snel in de maag terechtkomt en daardoor kan je bewusteloos raken. Zijn advocaat Chris Luiks.
4: De rechtbank heeft gezegd wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen en dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buitenwesten was.
0: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken en dat is de eerste keer dat dat gebeurt. De paus kwam spreken op uitnodiging van de Kamer en de Senaatsvoorzitter. En er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. Mieke String, zijn die er ook gekomen?
5: Ja, zeker en vast. De paus heeft zich opnieuw sterk uitgesproken tegen polarisatie, tegen de oorlogen in de wereld ook. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Maar daarnaast pleitte hij ervoor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd centraal moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar wat hij noemde het tragische drama van de migratie. En hij pleitte voor respectvolle ontvangst van migranten en tegen discriminatie.
0: En hoe wordt er op die uitspraken gereageerd in Spanje?
5: Ze lijken toch wel een beetje op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje. Vooral de uiterst rechtse partij Vox zal zich hierdoor aangesproken voelen. De kerk in Spanje was in het verleden echt een steunpilaar van de rechtse dictatuur van Franco. Maar vandaag steunt ze bijvoorbeeld ook die grote regularisering van migranten die de regering doorvoert. Toch gaf de paus ook een steuntje in de rug van de rechtse partijen in Spanje door zich uit te spreken tegen abortus en euthanasie.
0: Mieke, dankjewel. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt correspondent Frank Renaud.
6: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
0: Patrick Bruel is bij ons vooral bekend van het nummer Casser la Voix. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2:00 vanmiddag vertrekt een vliegtuig van op Brussels Airport naar hun basiskamp in Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Dat is een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle dan aan hun WK. Egypte is daarbij de eerste tegenstander. Het weer, het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan daar een onweer bij zijn. Temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, nadien opnieuw wisselvallig met buien. Dan halen we nog tot 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten, dat zat opnieuw vooraan in het nieuws. De afgelopen uren hebben Iran en Israël elkaar opnieuw bestookt. De Iraanse raketten richting Israël zijn uit de lucht gehaald. Beelden van deze voormiddag laten rookpluimen zien boven de Iraanse hoofdstad Teheran. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. Ann en Jan spelen al meer dan 20 jaar samen. Dat de eerste zin uit een voorleesboekje voor kleuters kunnen zijn, maar het is een feit. Ann Volders en Jan Sane zijn al die tijd al een gitaarduo. Ze heette Theata. En voor hun derde album, 3, zijn ze ook met 3. Want de drummer Nico Manses is erbij gekomen. Ann, Jan en Nico die komen om iets over 1:00 dat album live voorstellen hier bij Music Matters. We laten in het eerste uur ook horen waar het trio zijn naam Theata vandaan haalt. Ik heb oude muziek met William Laws, 20e eeuwse muziek voor klavecimbal. En eerst nog eens die mooie stem van Noah Levy, die haar liefde voor het werk van Bill Evans en zijn Laurie uitzingt.

Laurie van Bill Evans, oorspronkelijk instrumentale, maar zangeres Noah Levy koos voor haar album Portrait in Evans enkel van Evans in klassiekers en ze zetten er een tekst op. Andere jazzpianist Elias Doge die leent me met de titel van dit nummer de woorden die er alles uitkomen als ik de buren tegenkom tijdens een avondwandeling in de straat. Tis wat hé.

Dat is een nummer dat me al drie keer lijkt te eindigen. Het is Wadé van de plaat Glad to See You van Elias Doge en zijn trio. Hij kwam het eind april live voorstellen hier in Music Matters. Dat heugelijke moment vindt u nog terug op de Clara Facebookpagina. En we gaan naar een klassieke pianist, de Japanner Hayato Sumino. Hij viel op tijdens de halve finales van de Chopin Competition een aantal jaren geleden. De muziek van Chopin is dan ook een heel belangrijk deel van zijn muzikale wereld. Maar het betekent niet alles, want op zijn nieuwste album Chopin Orbit vertrekt hij van werk van Chopin, maar ook van Leopold Godowsky of Leos Janáček. Dat hij niet alleen uitvoert dan, hij breidt er ook soms zijn eigen composities en zijn eigen improvisaties aan. Dat doet hij hier niet, in dit deel uit de cyclus Open Overwoekerd Pad van Leos Janáček.

0: is mooi, hè? Dit deel Goedenacht uit de cyclus Op een overwoekerd pad van Leos Janáček. Hier op het recente album Chopin Orbit van Hayato Sumino, Japanner, die al even in New York woont.
1: Music Matters.
0: Justin Taylor, dat is zo een van die beloftevolle clavecinisten uit Frankrijk. Maar wat hem zo goed maakt, hij voelt zich thuis in zowat alle repertoire dat voor zijn instrument geschreven is. Ook 20e eeuws, zo ook op zijn nieuwste, erg indrukwekkende album, Clavecin 20, met daarop allemaal muziek die in de 20e eeuw dus voor clavecimbal werd geschreven door onder andere Manuel de Falla, Francis Poulenc en deze Jean Francais. Dit zijn de laatste twee delen uit zijn concerto voor clavecimbal en ensemble.

Ja, ja, ook in de 20e eeuw is er muziek voor clavecimbal geschreven. Dat bewijst het nieuwe album van Justin Taylor. Samen met het Orchestre National de Lille en het Quatuor Zaïde. Daarop staat dus ook het concerto voor clavecimbal en ensemble van Jean Francais, waar we net de laatste twee delen van hoorden. Hij schreef het in 1959 en Jean Francais zal later nog twee keer het clavecimbal in kamermuziek gebruiken. Jean Francais behoort dan ook tot componisten uit de 20e eeuw die hun inspiratie eerder in het verleden dan in grote atonaliteit of in serialisme gingen zoeken. En die inspiratie vond hij ongetwijfeld ook in de muziek van William Laws, hier gespeeld door het fraai benaamde ensemble Près de Votre Oreille, onder leiding van de gambist Robin Farreau.

0: Muzaj Jovis van Nicolas Gombert, componist en koorleider die keizer Karel in de eerste helft van de 16e eeuw vergezelde op zijn reizen tot in Frankrijk, tot in Spanje zelfs. En zo vond zijn muziek ook de weg naar het nieuwe album Bomba Flamenca van het Franse La Tempête. Dat is muziek die op de begrafenis van die keizer Karel zou kunnen geklonken hebben. Muziekvriend Ilja Lisser heeft het album van dat ensemble vorige zaterdag officieel tot keuze van Clara gekroond.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: 21 jaar geleden gingen Ann Volders en Jan Sane voor het eerst samen naar een gitaarsymposium in Duitsland, in Iserlohn, iets onder Dortmund. En daar traden ze samen ook voor het eerst op met een werk van Stephen Wingfield, Theata. Dat is een heel minimalistisch werk dat verwijst naar een helende mantra in Tibet. En dat hoor je ook ergens in de muziek.

een stevige uitputtingsslag voor de twee gitaristen. Dit werk Theata van de Canadees Stephen Wingfield. Ann Volders en Jan Sana die kozen de titel als naam van hun duo. Hè, en namen dit werk op voor hun eerste album als duo Theata in 2013. Dat heette Versa. Ondertussen zit ze aan nummer 3. Dat album heet ook 3. En ze zijn ook met 3 ondertussen. En ze komen dat album met live muziek na het nieuws van 1 uur voorstellen. En na deze muziek van Eduardo Rovira met het enige ensemble dat die Tanguero zo hard aan de borst heeft gedrukt. Het ensemble Sonico uit Brussel.

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Avel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn krijgen elk jaar nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald. En de paus heeft een politiek geladen toespraak gehouden in het Spaanse parlement. De Amerikaanse president Trump zegt op sociale media dat Iran en Israël onmiddellijk moeten ophouden met elkaar te bestoken. Intussen heeft Israël al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd met bombardementen op Iran. Jens Fransen, de boodschap van Trump is dus nog niet aangekomen.
2: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd, zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld, meegeven nog. Zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
1: Dankjewel, Jens. De Europese Unie en de Britse premier Starmer roepen beide landen ook op om hier te praten. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of een Russische drone was. In het verleden zijn er al wel Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland ontregeld waren. Chauffeurs van de lijn krijgen nog tot 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn directie en vakbonden bij de lijn overeengekomen, schrijft Nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs rijden elk jaar tienduizenden kilometers in soms moeilijke omstandigheden en daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
3: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
1: Het verkeersinstituut FIAS vindt verkeersboetes terugbetalen een slecht signaal. Boetes moeten namelijk het gedrag bijsturen van wie in de fout gaat, zegt Stef Willems.
4: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertredingen tot zelfs 10 km per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat nog altijd het meest faire systeem is, dat die ook de overtreding betaalt.
1: Een man van 52 heeft een rijverbod van 3 jaar gekregen na een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Hij moet ook 1 jaar lang een enkelband dragen. Na de voetbalwedstrijd Antwerpen-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
5: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
1: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. De eerste keer dat dat gebeurt. Hij kwam er spreken op uitnodiging van de Kamer en Senaatsvoorzitter. Er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. En Mieke Strings, zijn die er gekomen?
6: Ja, toch wel hoor. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de polarisatie en de oorlogen in de wereld. Ook de toenemende bewapening in Europa vond hij zorgwekkend. En hij pleit er vooral voor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen boven alles moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar het tragische drama van de migratie, zoals hij dat noemde. Migranten moeten respectvol ontvangen worden, zei hij, en mogen niet gediscrimineerd worden.
1: Ja, en hoe worden die uitspraken geïnterpreteerd?
6: Ja, ze lijken toch wel op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje, waar premier Sanchez zich profileert tegen oorlog en een grote regularisering van migranten doorvoert. Vooral de uiterst rechtse partij Vox voelt zich wellicht aangesproken. Een partij die voortkomt uit de rechtse dictatuur van Franco. En de kerk was altijd een steunpilaar van die dictatuur, maar staat nu ook voluit achter die regularisering van migranten. De paus sprak zich wel, net als de rechtse partijen in Spanje, uit tegen abortus en euthanasie.
1: Dankjewel, Mieke. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt, bekend van het nummer Cassé la voix. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Een van die klachten komt van een Belgische vrouw. Haar dossier is door het parket overgemaakt aan de Franse autoriteiten. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt Frank Renaud.
7: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
1: En over een uurtje vertrekken de Rode Duivels van op Brussels Airport naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. Een vlucht van ruim 12 uur naar hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Volgende maandag spelen de Rode Duivels daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken, mogelijk ook met onweer, maxima tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris, maxima rond 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten zat vooraan in het nieuws. Iran en Israël hebben elkaar de voorbije uren bestookt met raketten. De Amerikaanse president Trump roept beide landen op om onmiddellijk met schieten te stoppen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
8: First prize. International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
9: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
10: Buitengewoon.
11: Onvoorstelbaar.
12: Onuitputtelijke inzet.
11: Zes schitterende laureaten.
13: En hier zijn ze dus nog eens samen.
9: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
0: Music Matters met Olaf Grondelaars.
14: Goedemiddag. Ik heb voor u zo meteen live muziek en een babbeltje met een gitaarduo dat ineens met een drummer in zee is gegaan. Ik heb verder in dit uur geweldige muziek die ik nog niet kende van Peter Heijsen, Deense 19e-eeuwse componist. We horen een oude muziekensemble dat ineens met een Argentijnse tango pronkt. En dit is eerst een stem die voor mij altijd mag, zo op een bewolkte maandagnamiddag. Die van Melody Gardot, If the Stars Were Mine.

straatsfeer op het einde van If the Stars Were Mine met stem van Melody Gardeau. Een oud gitaarduo, Theata. Eerste album van Ann Volders en Jan Sana kwam uit in 2013. Dat heette Versa. In 2017 kregen we Leipzig. En nu, bijna 10 jaar later, zijn ze terug met een derdeling. Die heet simpelweg 3. Logische naam voor een derde plaat, denk ik dan. Maar die naam verwijst ook naar het feit dat er nu ook een derde muzikant meedoet. Een percussionist, een drummer, Nico Manses. Ze zijn hier zo meteen, alle drie, ze zitten nu al klaar. Maar ze zijn heel braaf stil. We gaan eerst luisteren naar werk uit dat nieuwe album 3 van Theata. Het is Courante.

0: Corentin, van en met het gitaarduo Theata. En we doen hier aan de wonderlijke muzikantenvermenigvuldiging, want hier zitten Anne Volders, Jan Sane en drummer Nico Manses, waardoor dit het eerste gitaarduo ter wereld is dat ineens met drie is. Goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag, Wolf.
0: Anne en Jan, jullie ken ik al lang als gitaarduo. Jullie zijn al meer dan 20 jaar samen aan het spelen. Word je dat niet beu eigenlijk? Dus dacht ik toen ik het zei.
1: Absoluut niet. Wij komen nog altijd wekelijks samen om te repeteren.
0: Okay.
1: Toch doorheen het grote deel van het jaar komen we samen. In de zomer zijn we vaak op vakantie natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, Anne is de eerste. En ja, ik denk dat dat zo zal blijven. Met wie ik echt een heel goede klik had muzikaal gezien op het conservatorium.
0: Mm-hmm.
1: En sindsdien zijn we beginnen samenspelen naar gitaarfestivals samengegaan. En dan besloten om een duo te worden onder de titel Theata, zoals al vermeld. En ja, we spelen nog altijd heel graag samen.
0: Okay.
1: Dat is een beetje therapie soms ook.
0: Goed. Ik heb Jan nu wel gehoord. Anne heeft zich in stilzwijgen gehuld ondertussen. Ik hoop dat ook voor jou geldt, Anne. Dat klopt.
2: Het is vooral voor mij ook heel fijn dat Jan altijd mij steunt als ik met nieuwe ideeën afkom.
0: Ah ja. Want werkt het zo? Want jij schrijft de meeste muziek aan voor het duo?
2: Voor het duo.
0: Zelf? Zoals alle muziek eigenlijk?
2: Van de eerste plaat hebben we veel nog geïmproviseerd en waren er ideeën van Jan en van mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar Leipzig is dan inderdaad zo gegroeid dat ik alles genoteerd heb. En die structuur doorgegeven heb aan Jan. En ook voor deze plaat.
0: En je komt dan met ideeën, je komt dan met een vodje papier, met een melodie op tijdens de repetitie aan. En Jan kijkt dat dan heel kritisch.
2: Nee, ik probeer dat inderdaad echt wel te geven dat het al klaar is. Allee, klaar als in zo zie ik het nu.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het echt een samenwerking van wat kan daar verbeteren of wat werkt er niet.
0: Ja, want jullie zouden als gitaarduo, er is muziek geschreven voor gitaarduo.
2: Klopt.
0: Die kan je natuurlijk gewoon uitvoeren, maar dat doen jullie niet. Hè. Jullie kiezen echt altijd resoluut voor eigen muziek.
2: Ja.
0: Heeft dat te maken met je eigen goesting willen doen, met vrijheid? Waar heeft dat mee te maken?
2: Ja, met vrijheid het meeste, denk ik. Mm. Om mijn eigen of onze eigen uiting zo te hebben. En zeker naar het conservatorium, eerst in Antwerpen en later in Maastricht. Dan was er wel uiteraard een zeker niveau. En is het repertoire dat dan voor klassieke gitaar daar is, mooi. Maar ik voelde dat dat nog niet de muziek is die ik wil brengen op een podium.
0: Ja.
2: En dat is altijd iets geweest wat ik wilde doen. En dus daarvoor ben ik Jan super dankbaar dat hij altijd gewoon mee in dat verhaal is gegaan.
0: Ja, ja.
2: Zonder te veel opmerkingen.
0: Dat is tof. Het is een leuke speeltuin waar je in terecht kan.
2: Ja,
0: en Jan
2: inderdaad.
0: Speelt vrolijk mee. Dat is belangrijk. Nu, je bent met z'n twee geweest. Je hebt twee albums gemaakt met z'n tweeën. En ineens is daar een derde persoon bij, Nico Manses. Drummer. Waarom moest er ineens een drummer bij komen? Misschien dat eerst vragen.
2: Ja, ik voel de muziek die we spelen altijd al met veel dynamiek. Mm. In die zin percussief dynamisch ook. Hè. De klassieke gitaar is een tokkelinstrument, maar heeft ook een percussieve aanslag. En, dus het ritmisch gegeven zit heel hard in de muziek die ik wil schrijven.
0: Mm.
2: En ik had heel veel goesting om met iemand samen te werken die vanuit een andere invalshoek kwam. Met
0: dus vanuit ook jazz?
2: Ja, vanuit
0: pop,
2: de jazz.
0: Ook, ja.
2: En die ergens gewoon zin had om mee te spelen. Ik kan dat niet anders zeggen.
0: Ja. Gewoon, en kende je Nico al of heb je hem online dan ontdekt? Of hoe is dat dan gegaan?
2: Ik kende hem via Jan.
0: Ah, Jan, jij
2: daarom
0: hem,
2: niet zozeer als
1: onze zoontjes zitten samen in de klas, of zaten samen in de klas, ze zijn nu naar het middelbaar. Maar
0: jullie zijn schoolpoortmaatjes.
1: Ja, heel de lagere school hebben Adam, mijn zoontje, en Uri samen in de klas gezeten. Dus
0: okay, en dan ontdek je ineens dat Nico Manses een drummer is die ik ken Nico vooral van een groep die de Me In You heet. Ik wil daar toch reclame voor maken, want die man repeteren effectief om de hoek van waar ik woon. Een hele fijne popgroep is dat. Jij speelt ook in verschillende jazzformaties.
3: Ja.
0: Dan kom je ineens, Nico, bij zo'n duo dat al 21 jaar samenspeelt. Voelde je onmiddellijk die hechte band daar en kon je jezelf daar wat in passen? Of was dat toch even zoeken, zo van hoe je je weg daarin moest vinden?
3: Wel, er waren de partijen van Anne. En ik weet nog de eerste keer dat we samenkwamen, dat ik dat zo wel eens vluchtig bekeken, zo in grote lijnen, van waar het zou kunnen beginnen, waar het zou kunnen naartoe gaan. En als we dan samen speelden, dan merk je wel, omdat zij zo al ingespeeld zijn, dat je eigenlijk kunt inschuiven in een klankbad.
0: Ja.
3: Iets dat er al is, wat dat eigenlijk heel gemakkelijk is om dan ja, wat dat je zelf speelt in relatie te brengen tot hetgeen wat dat je hoort.
0: Ja.
3: Ook al is het eigenlijk nieuwe muziek, het maakt het eigenlijk evidenter.
0: Ja. Om mee te spelen met hen dan. Nu, jij hebt wel ervaring om als drummer met gitaristen te spelen. Hè? Want je hebt ook een groep met Peter Verhelst sowieso.
3: Ja.
0: Je hebt met Ralph Towner nog gespeeld.
3: Oei.
0: Is dat niet zo?
3: Nee.
0: Oké, okay. In mijn hoofd zit dat ergens, dacht ik.
3: Ik vind dat wel heel...
0: Ik vind het vlijt. In elk geval, ik gun het je van harte. In mijn hoofd heb ik daarmee samengespeeld met de man. Mee. Maar... Als jij komt uit de jazz- en de popwereld eigenlijk dan. Je komt dan ineens eigenlijk in een soort van klassieke context zelf. Heb je het gevoel dat er minder vrijheid heerst? Of had je echt het gevoel, was je meer gebonden aan de regels? Of heb je het gevoel, ik kon daar alles doen wat ik wou eigenlijk?
3: Ah, nee, eigenlijk hoe dat ik zelf alles invulde, dat was ik eigenlijk wel vrij tot hiertoe. Toch, ja.
1: Absoluut.
0: Ja. Misschien hebben ze zich bij deze bedacht, maar nee. Je hebt veel vrijheid gekregen. Maar je kreeg natuurlijk wel een partituur van Anne, zoals je zei. Hè?
3: Wel, er is de gitaarpartij voor de twee gitaren. Ja. En voor de rest schilder ik eigenlijk alles zoals ik denk dat het wat ik hoor en zie kan ondersteund worden.
0: Oké, okay, ja. Als ik de titels van jullie nieuwe album 3 bekijk, dan zie ik Prelude, Courante, Gigue, Sarabande, Interlude, ook nog zeker een R. Ik heb het gevoel dat ik naar een luidsuite van Bach aan het kijken ben. Anne, waarom wil je eigenlijk vertrekken van een barokstructuur om nieuwe muziek te schrijven?
2: Ja, ik hou wel heel hard van structuur ook. En het is mij altijd... Hetgeen wat ik vaak aan leerlingen ook zeg, bijvoorbeeld, is dat ik dat leuk vind als ze bijvoorbeeld een prelude van iets spelen en ze weten eigenlijk niet dat dat een deel is van een groter geheel. En ik hou daar heel hard van, dat dat zo past, samenpast en toch helemaal anders is. En ik heb mij proberen houden aan de structuur op gebied van maat en daar mijn eigen ding mee
0: dus
2: proberen
0: dat doen. Dus dat eigenlijk in die barokke dansen, dat heb je wel geprobeerd er nog in te houden. Ik hoor inderdaad, je hoort dat een gigue natuurlijk heel pak sneller is dan een sarabande. Die interlude is wel iets waar jullie helemaal uit de bol gaan.
2: Ja, dat is even... dat was gewoon echt heel leuk.
0: Ik zeg, dat past er niet helemaal in die barokke structuur, maar u dacht, dit moeten we doen.
2: Ja, dit moet er gewoon
0: dat is gewoon
2: bij.
0: Dat was even een moment van freewheelen dan. Nu, jullie zijn nu ineens een trio geworden, hè, Theata. Wat nu? Ik bedoel, zet dat de deur open naar nog andere muzikanten?
1: Het is iets waar wij al heel lang over bezig waren, dat we met andere muzikanten wel graag eens samen zouden werken. Dus ik denk dat Theata Duo niet meer echt bestaat, maar dat het nu Theata Music of Theata To Cour wordt. En dat we gewoon bij deze een oproep voor alle muzikanten in Vlaanderen om ook toenadering te zoeken en samen te werken. Ja, het is een heel fijne samenwerking met Nico. Dat waarschijnlijk misschien ook in een volgend project met muziek van Ralph Towner zou kunnen
0: vandaar mijn verwarring dat ik dacht dat Nico er nog mee gespeeld had.
1: Omdat we daar ook wat muziek van op de staander hebben staan nu.
0: Dat is een Amerikaanse jazz-gitarist, die overleden is, begin dit jaar, hè, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Dat was 85.
1: 85, ja.
0: Dus daar hebben jullie samen muziek van staan. En Anne, ben je het daarmee eens om muziek van Ralph Towner te gaan spelen?
2: Ja, absoluut. Ik ben ook fan.
0: Je bent ook fan, maar jij schrijft wel de muziek altijd zelf. En ineens ga je muziek van een ander spelen.
2: Ja, dat is inderdaad een uitdaging om dan toch nog altijd onze vrijheid te bewaken en toch nog, niet alleen... Ja, het is onmogelijk om exact een kopie te spelen. Hè? Dus dat willen we zeker ook niet doen, maar om wel composities te zoeken die wij denken past ook binnen theater.
0: Ja, dat snap ik.
2: Wordt
0: en dan hoop ik vooral ook, ik hoorde Jan zijn oproep net voor de muzikanten, dat aan de schoolpoort van jullie school ook nog een fijne bassist en enkele blazers staan ook. Dat hoop ik, dat die er allemaal bij kunnen komen dan. Hè, voor dat mogelijk volgende project rond Ralph Towner. Maar we gaan nu luisteren naar jullie. Jullie gaan live spelen. Jullie gaan dit album 3 voorstellen nu zaterdag 13 juni. Om 8:30 in Casa Saga, hele fijne plek in Borgerhout, met een zaaltje, met repetitieruimte, zelfs plaats voor muzikanten om te overnachten. Daar is eigenlijk een hele fijne plek. Maar speciaal voor al onze miljoenen luisteraars gaan jullie nu live hier een nummer brengen uit dat nieuwe album 3, maar dan akoestisch, de prelude, het openingstuk van het album. Dank jullie wel voor het gesprek, Anne, Jan en Nico. Jullie mogen gaan klaarzitten daar en dan kondig ik ondertussen aan wat er juist gaat gebeuren.
1: Dank u wel.
2: Dank u.
3: Dank u wel.
0: Mensen, kijk maar even mee via de webcam naar Theata. Dat zijn Anne Volders en Jan Sane. Die zijn een trio geworden met drummer Nico Manses. En ze gaan nu zijn gitaar aan het nemen. En ze gaan dus de prelude, het openingstuk uit een album 3, spelen. Dat album is trouwens uitgebracht op het label Guitarik. Als jullie er klaar voor zijn, Anne, Jan en Nico, dan zet ik de microfoon aan.

0: Ja.
1: Altijd dat eenmansapplaus. Ik heb me verslikt zelfs tijdens mijn applaus. Live muziek met een ensemble. Dat je niet zo heel vaak hoort in deze combinatie. Twee gitaren en percussie. Dit was Theata met Prelude. Het komt van een album 3. De opvolger van Leipzig. En luisteraar Jeroen bericht via de app. Ik zit hier in Leipzig momenteel met een milchcafé en een Schweinsohr op een terras daar. Blijkbaar is dat een lokale specialiteit. Heel hartelijk bedankt, hè, mensen van Theata.
2: Music Matters.
1: Over naar Peter Heise. Dat was een Deens componist die leefde van 1830 tot 1877. Schreef voornamelijk vocale muziek, vooral ook opera's, waar hij best wel wat aanzien mee verdiende. En verder wat kamermuziek, waaronder 6 strijkkwartetten die heel symfonisch gedacht zijn. Het is echt spijtig hoor, dat die man nooit grote symfonieën heeft geschreven. En zijn werk is weinig bekend, weinig uitgegeven ook, omdat Heise simpelweg het geld niet nodig had, omdat hij bijzonder rijk getrouwd is. En dankzij het Nordic String Quartet hebben we nu eindelijk na 170 jaar het integrale van Peter Heise, zijn 6 strijkkwartetten. Dit is het openingsdeel van zijn 6e en laatste.

Dat is echt een ontdekking voor mij, hoor. Dit strijkkwartet van de Deen Peter Heijse, 19e eeuws componist, leerling van Niels Gade. En het Nordic String Quartet heeft nu alle zesde strijkkwartetten van die man op plaat gezet. Waarvan meerdere in wereldpremière, zoals dit zesde dat we hier net hoorden. Ik heb bij deze dus de smaak te pakken om eens behoorlijk te gaan grasduinen in dat oeuvre van die Peter Heijse. La Chiron, dat is een Frans ensemble dat historisch geïnformeerd speelt. En vooral muziek van Marin Marais al heeft opgenomen. Maar ze beperken zich niet tot oude muziek. Op hun nieuwste album Soleil de Septembre zitten ze samen met Astor Piazzolla in de les bij Nadia Boulanger in Parijs. En zo bundelen ze Franse 20e eeuwse muziek met muziek uit Argentinië van Piazzolla. Zoals dit mooie lied van Carlos Gardel, El Día que me quieras.

0: Au coin du faubourg van Jean Tranchant. Dat is een opname uit 1937. En daarvoor El Dia que me quieras. Een lied dat nog 2 jaar ouder is van Carlos Gardel. Dat hoorden we in de nieuwe versie van La Chiron. Dat is een oude muziekensemble. En ze speelden het dus op historische instrumenten.
1: Music Matters.
0: Ik weet niet of Grégoire Marais een historische mondharmonica gebruikte bij het fijne project waarmee het Brussels Jazz Orchestra en Brussels Philharmonic tijdens een concertreeks de 10e verjaardag van het overlijden van Toets Tielemans hebben herdacht. En nu vrijdag komt Between a Smile and a Tear uit. Dat is een live registratie van een van die concerten van vorig najaar. Dit is What a Wonderful World, dat u kent van Louis Armstrong, maar dan met Grégoire Marais, met Kenny Werner aan de piano, met het Brussels Jazz Orchestra en dus Brussels Philharmonic. Heel veel schoon volk op het podium.

What a Wonderful World, met Grégoire Marais op mondharmonica, met Kenny Werner aan de piano, samen met Brussels Jazz Orchestra, met Brussels Philharmonic ook. En de registratie van een volledige live concert ter ere van Toots Thielemans wordt nu vrijdag uitgebracht. Die heet Between a Smile and a Tear. Ik kon nog even terugkomen op de live sessie van Theata daarnet. Frankie, dat is iemand die blijkbaar zelf gitaren bouwt, die vraagt nog via de Clara app wie de bouwer van de instrumenten van het gitaarduo is. Wel, voor alle andere gitaarfreaks die ook luisteren, dat zijn twee heel mooie instrumenten eigenlijk van Philipp Neumann, die ook niet toevallig de partner van een van de twee Theata's is, de gitariste Ann Folders. Herinnert u zich nog dat op 22 april de Amerikaanse dirigent, pianist, componist Michael Tilson Thomas is overleden? Wel, wie een idee wil krijgen van alle fraais dat de man ons allemaal naliet, luister vooral naar Mark Janssens, die een maestro na het nieuws van 2 uur graag graait in de opnames van Tilson Thomas. Dat is voor na deze symfonie van Johan Svensson. Geniet nog van uw middag hier bij Clara.

0: Gitarist en componist Finneas is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozard de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozard.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een staakt het vuren dat 2 maanden geleden is ingegaan. Al die tijd is er Israël wel doelwitten in Libanon blijven aanvallen, gericht op Hezbollah, de extremistische militie die banden heeft met Iran. En Iran wil pas een definitief vredesakkoord als die aanvallen op Libanon ook stoppen. De aanvallen van vanmorgen zijn een doorn in het oog van de Amerikaanse president Trump. Die wil een einde aan de oorlog met Iran en riep beide landen op om onmiddellijk te stoppen met schieten. Chauffeurs van de lijn krijgen maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. De vakbonden zijn tevreden dat er wat tolerantie is voor chauffeurs die tienduizenden kilometers rijden in soms moeilijke omstandigheden, zegt Stan Reuze van de Socialistische Vakbond.
2: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat je inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, je wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
1: Het verkeersinstituut Vias vindt dat wie een overtreding maakt, de boete ook moet betalen, zodat die zijn gedrag kan bijsturen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet in Spanje. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid in de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij vindt de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en ze niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. De Rode Duivels vertrekken rond deze tijd op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het WK-voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Tielemans.
3: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alleszins positief. Iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede, hechte groep. En dat is wel belangrijk.
1: Volgende maandag, begint het WK voor de Rode Duivels. Dan is Egypte de eerste tegenstander. En 6 Belgische vrouwelijke topatleten krijgen een straat, plein of dreef met hun naam in het nieuwe sportpark aan de Heysel in Brussel. Het zijn zevenkampster Nafite Jam, rolstoelkampioene Lea Bayekula en de 4x100 loopsters Elodie Ouedraogo, Olivia Borlé, Hanna Marie en Kim Gevaert. Zij haalden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. Het sportpark aan de Heysel moet klaar zijn tegen 2030. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook een onweer, maximaal tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris, maximaal rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een Een mooie maandagnamiddag, welkom. Niemand heeft hier op aarde het eeuwige leven. Zelfs bejubelde dirigenten die tot op het einde voor een orkest blijven staan, zelfs die moeten op een bepaald moment de controle uit handen geven. Op 22 april van dit jaar overleed Michael Tilson Thomas, Amerikaanse dirigent die al enkele jaren leed aan een ongeneeslijke ziekte. MTT, zo werd hij genoemd. Hij had niet lang daarvoor zijn 81ste verjaardag gevierd. Michael Tilson Thomas was een dirigent die geliefd was bij de muzici van verschillende orkesten. Hij kon jonge mensen inspireren en begeesteren. En hij was ook heel Amerikaans, ook in zijn muzieksmaak. Van arrogantie of van elitair gedrag was bij MTT geen sprake. Deze maestro is een lange ode aan de man die in de muziek zocht naar schoonheid, diepgang en kwetsbaarheid. Hij zocht en hij vond.

begonnen deze maestro die helemaal gewijd is aan Michael Tilson Thomas met het Allegretto uit de 7e symfonie van Beethoven. MTT met, ja, mag ik wel zeggen, zijn orkest, San Francisco Symphony Orchestra. Hij dirigeerde dit orkest voor het eerst in 1974 en was al een jongeman van 29. En hij zou de chef worden en blijven voor 25 jaar. In 2020 nam hij afscheid, maar hij werd meteen ook Music Director Laureate van San Francisco Symphony Orchestra. Op 22 april overleed hij MTT, 81 jaar. Hij had enkele jaren tevoren te horen gekregen dat hij een ongeneeslijke hersentumor had, maar hij bleef werken. Hij bleef dirigeren, soms met moeite, met tussenpauzes, maar meestal lukte het wel. Zijn echtgenoot stierf begin dit jaar. En toen dachten we eerlijk gezegd, hij zal hem snel volgen. En dat gebeurde ook. De mannen waren 50 jaar samen en ze kenden elkaar van op de middelbare school. Voor het laatst zou MTT dirigeren op 26 april 2025 voor zijn eigen 80ste verjaardag natuurlijk met San Francisco Symphony Orchestra. De reacties op zijn overlijden waren massaal en hartverwarmend. Bij zijn orkest San Francisco klonk het zo. Als we speelden met Michael Tilson Thomas, dan klonk alles nieuw. Alsof we het op het moment zelf uitvonden, samen met hem, met de componist, met onze muziek, onze partituur. Wij samen. En dat was essentieel voor Michael Tilson Thomas. Wij samen, dirigent en muzikanten. Als die samenkomen, samen nadenken, samen musiceren, dan gebeurt er wat essentieel is voor de muziek. En dan slaat de vonk over op het publiek. MTT met pianist Barry Douglas en Sergei Rachmaninoff.

Sergej Rachmaninov, zo begint zijn tweede pianoconcerto hier. Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra en de pianist was Barry Douglas, de man die in 1986 de internationale Tchaikovsky-wedstrijd won. MTT hier met London Symphony Orchestra, ook een orkest dat hij vaak dirigeerde. Hij was de chef van eind jaren 80 tot midden jaren 90. Daarna werd hij voornaamste gastdirigent en 10 jaar geleden werd hij er ook een Doctor Laureate. Dus hij was helemaal thuis in Londen ook. Michael Tilson Thomas. Hij begon ooit als kleine jongen van 3 aan de piano. Maar zei hij, op mijn 13e gebeurde er iets wat onvoorstelbaar belangrijk voor mij was geweest. Mahler ontdekken. De muziek van Mahler. Het leek wel alsof die muziek, ja, zo alle vraagtekens stelde die ik ook als jonge kerel van 13 in mijn leven aan het stellen was. Het was een echt een keerpunt voor Michael Tilson Thomas, zo jong al als hij 13 was. En op zijn 19e wordt hij voor het eerst dirigent van een orkest met allemaal jonge mensen. Niet toevallig die muziek in het leven van MTT, geboren in Los Angeles, de derde generatie van een familie die allemaal artistieke, ja, roots heeft, wortels heeft, artistieke ambities. Zijn grootouders bijvoorbeeld waren de oprichters van het Yiddish Theater in Amerika. Zijn vader, Ted Thomas, was producer bij Mercury Theater Company in New York, voor hij naar L.A. verhuisde, waar hij ook weer terecht kwam in de film- en televisiewereld. En zijn moeder, Roberta Thomas, was het hoofd van research en archief van Columbia Pictures. En als student mocht Michael Tilson Thomas naar Bayreuth, naar het festival van Bayreuth, om samen te werken met Friedelind Wagner. Hij werd haar muziekassistente en assistent-dirigent. En nog zo'n belangrijk moment, naast de ontdekking van de muziek van Mahler, was op een bepaald moment dat hij MTT aan het rijden was in zijn wagen. De muziek volop aan het knallen in de auto. De zon scheen, het was warm. En opeens hoorde hij muziek. Hij moest aan de kant van de weg gaan staan, want hij dacht, wat is dit? Het was James Brown. En James Brown zong Cold Sweat. James Brown, hij leerde mij hoe belangrijk ritme is in de muziek.

George Gershwin. Paul Gambert met San Francisco Symphony en Michael Tilson Thomas. Hij heeft nogal wat betekend, MTT, voor de muziek van Gershwin, die lange tijd alleen in Amerika bekend bleef en hier en daar wel wat gespeeld werd in Europa, maar niet te veel. Hij heeft bijvoorbeeld MTT de eerste moderne versie opgenomen van de originele jazzband orchestratie van Rhapsody in Blue van Gershwin. Hij vond zelf als dirigent dat hij iets was tussen een filmregisseur en een sportcoach. Je moet van allebei iets hebben, zei hij. Die kan je gebruiken als dirigent. Je gaat niet zeggen aan een bepaalde muzikant of aan een muzikantengroep, zo moeten jullie het doen. Dat doet een regisseur ook niet naar een acteur toe. Wat je wel moet proberen is zoveel mogelijk uit je, in dit geval muzikanten, een regisseur doet dat bij zijn acteurs, zoveel mogelijk uit hen te halen. Dat ze met andere woorden de rol worden die ze spelen en eigenlijk niet meer spelen. Hetzelfde met muziek. Je probeert aan de muzikanten aan te wijzen, te tonen, duidelijk te maken, op welke manier dan ook, hoeveel zij uit die muziek kunnen krijgen. En dan gebeurt er iets. U heeft zonder twijfel herinneringen aan Michael Tilson Thomas, een concert dat u heeft bijgewoond of een opname die u heeft, laat het zeker weten, we hebben het een hele namiddag over, ja, wijlen Michael Tilson Thomas. U kan dat doen via de app van Clara of mailen kan natuurlijk ook maestro@clara.be.

Hurricane van Gershwin met Michael Tilson Thomas en San Francisco Symphony. Ja, Michael Tilson Thomas, hij haalde het beste in muzici naar boven. En dat horen we ook in deze concertopname uit 2007 in San Francisco. De 34e symfonie van Mozart met San Francisco Symphony.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Clara, live.

0: een opname die we hebben dankzij de Amerikaanse radio. De 34e symfonie van Mozart met San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En MTT en Mozart, dat was een bijzondere combinatie, want Michael Tilson Thomas zei heel vaak dat hij zich heel comfortabel voelde bij de muziek van Mozart. Zo comfortabel dat hij thuis gewoon aan de piano kon gaan zitten, een sonate van Mozart spelen en dan echt tot rust komen. Michael Tilson Thomas en San Francisco, dat betekent dit orkest, maar ook een ander orkest dat hij in Miami Beach oprichtte samen met een vriend in 1987, New World Symphony. En de bedoeling was, zoals andere dirigenten dat ook wel doen, om een orkest op te richten waarbij jonge muzikanten, nadat ze afgestudeerd zijn en voor ze naar grote orkesten gaan, terecht kunnen om dan te spelen en zeg maar ervaring op te doen om die later mee te nemen naar grote orkesten. New World Symphony.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Het is 2:02, fijne namiddag. We maken vandaag een bijzondere maestro rond dirigent, pianist en componist Michael Tilson Thomas, die eerder dit jaar overleed op 81-jarige leeftijd. MTT heeft altijd een intense band gehad met de muziek van Gustav Mahler. En hij zegt, muziek van Mahler, dirigeren, uitvoeren, is zoals met alle grote muziek doorheen de jaren, gebeurt daar van alles mee. En hij heeft een vergelijking die ik eigenlijk wel fijn vind, MTT. Hij zegt, het is de symfonie van Mahler zijn zoals een groot nationaal park hier in de Verenigde Staten. Hè. Je gaat daarin, je bezoekt dat, een paar jaar later terug en je ziet iets anders, je voelt iets anders. Je kent de paden, die herinner je, maar je kijkt ernaar vanuit een ander perspectief. En het kan ook zijn dat de mensen met wie je naar het park gaat andere mensen zijn en die doen je dan ook weer anders naar de natuur kijken. Die leveren dan ook weer een andere ervaring die jij mag delen. En eigenlijk is dat bij een orkest net hetzelfde. De leden van het orkest en het publiek, dat samengaan, dat is een soort mysterieuze mix. En wat de mix oplevert, dat verandert van keer tot keer. In ons eigen archief vonden we deze opname uit 1978 met Michael Tilson Thomas en Ria Bollen in de derde symfonie van Gustav Mahler.

Een concertopname uit ons archief. 9 december 1978 in de Opera van Gent. De derde symfonie van Gustav Mahler hier met Ria Bollen en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. MTT die vaak zei dat hij als dirigent niet geïnteresseerd was op het podium op te gaan en gewoon de maat te slaan en dan hopen dat de mensen hem volgen. Nee, zegt hij, wat mij altijd geïnteresseerd heeft is een soort van muzikale ruimte creëren. En in die ruimte komen ideeën samen. Mijn ideeën, zonder twijfel, over een bepaald stuk, absoluut, maar dat ook van mijn collega's. En dat zijn mijn muzikanten. Die hebben die muziek al vaker gespeeld, soms met andere dirigenten, hebben hun eigen ideeën, hun eigen ervaringen met die muziek. En in die ruimte vinden we elkaar. Dat is muziek maken. 25 jaar geleden begon Tilson Thomas aan een lange tocht met de muziek van Mahler door zijn orkest, San Francisco Symphony. Ze deden dat niet chronologisch. En hij moedigde zijn muzikanten aan om risico's te nemen. Natuurlijk zit er in de muziek van Mahler grote delicatesse, schoonheid, verfijning. Maar er zijn ook momenten die ruw zijn, waar je de verlatenheid moet horen. De wanhoop ook. En wanhoop kan niet muzikaal afgeborsteld klinken. Dat moet echt wanhopig klinken. Hij zei heel vaak dat hij niet de persoon zou geweest zijn die hij nu is of was zonder Mahler. En zeker zonder de 9e symfonie van Mahler. Hij hoefde die muziek niet altijd te horen. Hij vertelde vaak dat hij die muziek in hem zat, altijd bij hem was, zonder dat hij die moest opzetten om naar te luisteren. En dat had te maken met wat ik al eerder verteld heb, het feit dat hij als 13-jarige jongen die muziek ontdekte en dacht van, maar die Mahler, wat die laat horen, dat ben ik ook voor een stuk. Dezelfde vragen, dezelfde antwoorden, soms, of nog nieuwe vragen. De 6e symfonie werd de eerste die ze uitvoerden en opnamen samen, San Francisco en Michael Tilson Thomas. Dat was niet lang na de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. Het Mahler-project zou 10 jaar in beslag nemen. In concert in 2023, de 6e van Mahler, San Francisco Symphony en Michael Tilson Thomas.

ontmoeten, mocht repetities met Stravinsky meemaken en ook mee letterlijk maken op zijn 16e. En als hij 19 was, speelde hij onder leiding van Stravinsky. Hij had altijd een bewondering voor Stravinsky, Michael Tilson Thomas, omdat Stravinsky altijd open stond voor nieuwe muziek en heel nieuwsgierig was. Hij ging naar Tanglewood, Michael Tilson Thomas, en won een beurs om daar te gaan studeren. Hij won daar de Koussevitzky-prijs in 1969 en hij mocht invallen tijdens een concert met Boston Symphony Orchestra, want de dirigent was tijdens een concert ziek geworden. Dat gebeurt nog wel eens. En meteen ontdekte het publiek in Boston Michael Tilson Thomas. Het was geen makkelijke dirigent, gaf hij zelf achteraf toe. Ik was een beetje een jonge revolutionair die te snel, te veel wou doen. De muzikanten hadden dat ook door. Maar achteraf zeiden de muzikanten tegen hem, u bent geëvolueerd, karakterieel, maar wat u wil bereiken, dat wil u nog altijd bereiken. Alleen de weg ernaartoe, die is wat redelijker geworden. En dat was eigenlijk pas in 1995, toen Michael Tilson Thomas chef-dirigent werd van San Francisco Symphony, dat hij echt kon gaan werken in Amerika, heel stabiel, lang tijd met San Francisco Symphony. Maar hij was niet alleen dirigent, ook componist en pianist. En dit is de pianist Michael Tilson Thomas in 1970 in Boston in de Symphony Hall met violist Joseph Silverstein. Ze spelen muziek van Claude Debussy.

De sonate voor viool en piano van Claude Debussy met Joseph Silverstein en Michael Tilson Thomas aan de piano. Michael Tilson Thomas, in 2019 werd hij geëerd in het Kennedy Center. Hij kreeg een National Medal of Arts, in Frankrijk officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en ook opgenomen in de California Hall of Fame en de Amerikaanse Academy of Arts and Letters, zoals dat daar heet. Nog tot 5 uur een maestro die helemaal gewijd is aan Michael Tilson Thomas, die onlangs jammer genoeg overleed. Straks nog muziek van onder andere Aaron Copland en van Peter Tchaikovsky.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Brussel zijn opnieuw enkele honderden jongeren samengekomen, ditmaal voor een manifestatie tegen politiegeweld. Dries Hirou, jij volgt die betoging. Hoe verloopt die?
2: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken en voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest tegen die besparingen in dat Franstalige onderwijs en tegen wat zij disproportioneel politiegeweld noemen van de afgelopen dagen. Dat vreedzame dat lijkt nu al niet echt gelukt, al lijkt hier voorlopig aan het Poelaardplein, waar dus is opgeroepen tot die officiële manifestatie, alles nog voorlopig rustig te verlopen. Ik hoop dat er ongeveer een 500-tal mensen zijn op dit moment.
1: Dankjewel, Dries. Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter gekomen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het moeilijk had op persoonlijk vlak. Eind deze maand kent hij zijn straf. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18, dat dronken was, door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte het meisje meermaals, de andere heeft alles gefilmd. Persrechter Amélie van Bellegem.
3: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
1: De man die de verkrachting filmde heeft een werkstraf van 100 uur gekregen. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In buurland Irak is het luchtruim intussen weer opengegaan. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 22 graden. Nog morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. En tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris met temperaturen rond de 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.

Een Hongaarse dans van Johannes Brahms met London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Mooie maandagnamiddag. Sinds 2 uur en nog tot 5 uur halen we bijzondere muzikale momenten uit het leven van Michael Tilson Thomas, dirigent, pianist en componist die op 22 april overleed. Slechts een paar maanden na het overlijden van zijn man, die al meer dan 50 jaar kende. Gewezen vicepresidenten van de Verenigde Staten, Kamala Harris, reageerde zo op het overlijden van MTT. He approached his work with creativity, innovation and passion. He loved music and he loved the impact music made on his audience and the world. Of vrij vertaald, en zoals MTT het zelf zou verwoorden, muziek verandert je leven.

voor een heerlijke Hongaarse dans van Brahms. London Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas. Tilson Thomas had Joodse voorouders en hij herinnerde zich vooral veel Joodse liederen die verbonden waren aan huwelijken die hij als kind mocht meemaken. Hij vond dat fantastisch. Zowel hij als zijn echtgenoot Joshua hadden geen directe familie. Joshua die 2 maanden voor hem overleed. En in die zin dan zal zijn erfenis zeker bewaard worden door de grote vriendenkring die ze hadden. Die Joodse roots waren voor Tilson Thomas belangrijk. Dat zie je ook nu en dan in het werk dat hij deed. Bijvoorbeeld in 1969 krijgt hij opdracht van UNICEF om iets te doen rond het dagboek van Anne Frank. Hij maakt From the Diary of Anne Frank voor actrice Audrey Hepburn. Nog maar in 2018 componeert hij Grace. Hij dirigeert dat ook, Grace, een soort eerbetoon aan de dan 80 jaar, want die dan 80 jaar zou geworden zijn, Leonard Bernstein. Ze zijn vaak met elkaar vergeleken. Ik ga het daar zo meteen nog wel over hebben. Michael Tilson Thomas en Leonard Bernstein. Maar het belangrijkste project, gebaseerd op zijn Joodse achtergrond en Joodse thema's, is zeker de Tomaszewski's. Muziek en herinneringen van hun leven in het Jiddisch theater. En dat was natuurlijk een hommage aan zijn grootouders die naar Amerika gekomen waren en daar inderdaad een Jiddisch theater zouden oprichten.

De balletmuziek Romeo en Julia van Sergei Prokofjev met San Francisco Symphony en Michael Tilson Thomas. En ik zei het al, Leonard Bernstein en Michael Tilson Thomas, groot leeftijdsverschil, maar ze werden wel met elkaar vergeleken. Bernstein nam hem onder de vleugels. Michael Tilson Thomas ontmoette elkaar in 1968 in het Tanglewood Music Center, waar MTT net een prijs had gekregen en het zou resulteren in een lange vriendschap tot aan het overlijden van Leonard Bernstein. En vooral de rol van een dirigent, niet alleen als iemand die muziek dirigeert, maar ook een culturele communicator is, iemand die iets bijbrengt naast de muziek ook nog, was voor MTT heel belangrijk en daar heeft hij veel opgestoken van Leonard Bernstein. Ze waren allebei heel erg bezig om klassieke muziek toegankelijk te maken, benaderbaar, uit een hokje te halen, zeker voor de jongere generaties. En het was toen hier bij ons in Europa nodig, maar natuurlijk ook in de Verenigde Staten. Ze hebben ook vaak samengewerkt en er was één uitstekend, heel mooi project wat ze samen hebben opgezet in 1919. Dat was een festival voor klassieke muziek in Japan. En Michael Tilson Thomas vergat ook de eigen componisten, de eigen Amerikaanse componisten niet, naast Bernstein, bijvoorbeeld iemand als Aaron Copland, had hij een geweldige bewondering voor. Hij zei, wat kan je zeggen voor iemand die in de situatie zat van Aaron Copland op een moment dat van emancipatie nog weinig sprake was, of dat was wel in beweging, maar je moest nog veel zelf doen. De emancipatie kwam niet zozeer van buiten, maar je moest zelf je eigen weg vinden. En volgens Michael Tilson Thomas vond Aaron Copland die eigen weg. Was hij eerlijk tegenover zichzelf, kon hij in de spiegel kijken en tegelijkertijd was hij ook eerlijk ten opzichte van de samenleving en ten opzichte van de kunst. Aaron Copland, zijn concert over klarinet en strijkers met harp en piano, hier met klarinetist Richard Stoltzman.

Aaron Copland. Zijn concerten voor klarinet en strijkers met harp en piano hier met Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra. En de klarinetist was Richard Stallman, een Amerikaan die heel veel gehad heeft aan Benny Goodman. Was echt zijn eerste en belangrijkste mentor. Voor Michael Tilson Thomas is het belangrijk wat er gebeurt wanneer de muziek stopt. Wat blijft de luisteraar bij? Wat neemt hij of zij mee naar huis? Een melodie, een ritme? Misschien een beter begrip van een andere persoon of van een andere cultuur zou ook kunnen. En dat is natuurlijk wat belangrijk is in de klassieke muziek. Dat is de waarde, de troef van klassieke muziek. Dat is ook die balans, dat evenwicht tussen het instinct en het verstand. Michael Tilson Thomas kreeg enkele jaren terug te horen dat hij ernstig ziek was en dat zijn kansen om lang te leven heel klein waren. Hij is daar rustig mee omgegaan. Hij wist wat er hem boven het hoofd hing. Ook over de dood ging hij nadenken. Maar hij zei van dat hij troost had gevonden in een aantal elementen uit het boeddhisme. Namelijk, de dingen zijn niet wat ze lijken, maar ze zijn evenmin anders. En dat vond hij belangrijk, want hij zei, die ene zin, die ene wijsheid uit het boeddhisme heeft mij geleerd dat niet alleen muziek en kunst, maar eigenlijk heel het leven een mysterie is.

Charles Ives, ook die componist, was belangrijk voor Michael Tilson Thomas. In Flanders Fields, een kort lied van Charles Ives, met MTT, San Francisco Symphony en Thomas Hampson. Ik ben van plan nog een tijdje hier te blijven, zei hij vorig jaar, Michael Tilson Thomas. Muziek schrijven, dirigeren, componeren. Over muziek schrijven doe ik ook heel graag. Ik ben van plan om een beetje verrast te worden door het leven, door te gaan wandelen, te koken en vooral tijd door te brengen met mijn geliefden. Het leven is een kostbaar goed. Michael Tilson Thomas overleed bij hem thuis op 22 april van dit jaar. De muziek van Peter Tchaikovsky lag hem ook altijd na aan het hart. En als u een herinnering wil aan Michael Tilson Thomas in muziek van Peter Tchaikovsky, dan heb ik hier een exemplaar liggen van het vioolconcerto van Tchaikovsky met MTT, de Berliner Philharmoniker, en de violist is de Amerikaan Joshua Bell. Laat iets weten via een mail maestro@clara.be of in onze app als u geïnteresseerd bent in dat vioolconcerto van Tchaikovsky met MTT en Joshua Bell. Tchaikovsky, hier ook, met Michael Tilson Thomas en San Francisco Symphony, de vierde symfonie.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 12.

De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Clara, live.

Peter Tchaikovsky. Zijn vierde symfonie met San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En zo komt bijna aan einde aan deze maestro helemaal rond MTT, die een paar maanden geleden overleed. We zullen hem missen. De finale nog van het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns, MTT London Symphony Orchestra en cellist Steven Isserlis. Morgen in Maestro gaan we het hebben over Arkady Volodos, die vrijdag een recitant speelt in Flagey. En er verschenen mooie doos, 42 cd's, met de integrale opnames van dirigent Nicolas Sarnoncourt met het Concert Orkest Amsterdam. Morgen, woensdag en donderdag, hebben we het dus over Volodos en Sarnoncourt in Maestro. Pompidou komt eraan na 5 uur met Nicky Aerts. Ik wens u een heel mooie avond.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Honderden jongeren betogen opnieuw in Brussel. En Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel zijn meer dan 500 betogers weer samengekomen om te protesteren tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was bij vorige betogingen. Dries Hiroux, jij bent op dit moment aan het Poelaardplein voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar?
1: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
0: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot, maar niet alle scholen blijven dicht. Het beeld in het Franstalig onderwijs is gemengd naar gelang de regio en het net. Brigitte Vermeers.
2: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit, in de provincie Luik, zijn de leerlingen sinds de lentevakantie op 24 april bijna niet meer naar school geweest. Op 29 mei kregen ze ook het bericht dat er dit schooljaar geen examens meer zullen worden afgenomen. We spraken een bezorgde vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar, die nu de hele dag thuis zitten, niet meer gemotiveerd om te leren. Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelfs zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Maar een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
0: En het gesprek met de bezorgde vader van leerlingen in het Franstalig onderwijs hoor je zo meteen in De Wereld Vandaag. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in lange tijd niet meer zo hoog geweest, blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor en het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Voor een deel komt dat omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen.
3: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding, als ze een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
0: In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder vermoedt brandstichting, want er zijn verschillende brandhaarden. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speuters vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Frans, is de rust nu effectief weergekeerd?
4: Wel, laten we beginnen met het goede nieuws, Gert. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. Want het houdt dus ook in dat Israël de oorlog in Libanon moet stoppen. Israël voert daar een oorlog tegen een pro-Iraanse militie, Hezbollah, maar blijft daar tot nu toe ook wel af en toe bombarderen. Sterker nog, Israël dreigt ermee om ook de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen als Hezbollah Israël dan weer zou aanvallen. En dat is dan weer een rode lijn voor Iran. Volgens Iran blijft overigens die straat van Hormuz ook intussen nog gesloten voor, wat het zelf omschrijft, schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren dan weer Iraanse schepen.
0: Dankjewel, Jens. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is onmiddellijk teruggestuurd. Hij was vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter in Afrika. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Indien wel, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA een vervanger zoeken. En Divock Origi stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op Instagram. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor ons land. Hij kon 3 keer scoren. Origi was een van de Rode Duivels ook die brons wonnen op het EK in 2016. Ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. Maar sinds december zit hij zonder club en hij had ook al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Het weer. In het oosten kunnen er nog enkele buien vallen. Elders is het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. We begonnen met een nieuwe betoging van jongeren in Brussel. Meer dan 500 betogers zijn samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark en Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara.
5: I don't care about the word art because it's been so discredited.
2: Pompidou met Niki Aerts.
6: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We hebben het hier vandaag over een van de 2 openingstentoonstellingen in Brusk, in Brugge, Latent City. Curator Michel de Wilde haalde daarvoor de multimedia kunstenaar, Turks-Amerikaans is hij, Refik Anadol naar Brugge, om daar aan de slag te gaan met data van de stad zelf. Dag Michel.
7: Goedemiddag.
6: Ik vat het wat kort samen, maar ik geef jou straks genoeg gelegenheid om helemaal uit doeken te doen waarom wat die man doet jou zo fascineert. In Leuven vindt vanaf morgen het festival Shakespeare is Dead plaats. Het enige festival in het Nederlandstalige taalgebied dat focust op toneelschrijfkunst. En dat is toch wel heel jammer, moet jij gedacht hebben. Stijn De Villet, je bent bezieler van dat festival. Zelf theatermaker, directeur ook van het Nieuwstedelijk. Is het echt het enige festival? Dat verbaasde mij eigenlijk toen ik het las.
7: Dat is zo. Het enige festival dat echt focust op de toneelschrijfkunst, op die toneelschrijver, de toneelauteur. En die probeert voor het voetlicht te brengen, los van de voorstellingen die er dan misschien zijn. Het is inderdaad het enige festival in ons taalgebied dat we om de 2 jaar in Leuven en in Amsterdam laten plaatsvinden.
6: Ja, en waarom dat afwisselend is, dat kan je straks ook uitleggen. Ik praat eerst met onderzoeksjournalist van de krant De Standaard, Geert Zels, dat Geert. Woensdag staat er iets belangrijks te gebeuren. Want dan vindt in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel een event plaats rond de restitutie, de teruggave, zo je wil, van nazi-roofkunst. En jij deed daar een aantal jaar geleden ondertussen al onderzoek naar. Dat heeft je niet meer losgelaten, neem ik aan.
7: Voor de rest van mijn dagen.
6: Voor de rest van je dagen. Hoe wij daar hier ook mee zijn omgegaan en hoe de ons omringende landen, maar vooral op België gefocust, toch? Een boek heeft dat opgeleverd, Kunst voor Das Reich. Ligt een klepper hier op tafel. Maar nu komt er dus, gebeurt er iets in Brussel wat je misschien niet had zien aankomen, Geert. Wat is er aan de hand?
8: Ik had gehoopt dat het al veel langer zou aankomen. Want het gaat over een aquarel van Félicien Rops. die in 1942 in Nice onder dwang verkocht is. En dat aquarel heeft dan zijn weg gevonden op de kunstmarkt en is in 1968 in de Koninklijke Bibliotheek terechtgekomen. In 2020 heb ik het daar aangetroffen, dus ik heb het ontdekt. En dan hebben de erfgenamen vrijwel meteen een claim gedaan. En dan heeft het toch nog wel bijna 6 jaar geduurd voor België een actie ondernomen heeft. Dus ik had het al veel eerder willen zien gebeuren allemaal.
6: Mm-hmm. Maar misschien moeten we voor we dat specifieke geval even belichten en daar wat dieper op ingaan, eens hebben over roofkunst. Wat is dat precies, die nazi-roofkunst? Wat valt daaronder?
8: Ja, het is een gruwelijke term, hè, omdat het de horror druipt eraf en schrikt ook meteen iedereen af. En dat is niet zo'n, dat is niet zo goed eigenlijk. Want er gaan heel veel verschillende dingen schuil onder die koepelterm. Dus in eerste instantie denk je dan, ja, iets is geroofd, iets is gewelddadig bij iemand ontnomen.
6: Onrechtmatig.
8: Voilà. Maar er zit ook wat meer subtiel werk in, iets is onder dwang verkocht. Tegenwoordig, dus een aantal jaren dat die term toch ook al erkend wordt, wordt ook vluchtgoed erkend. En dat is dan alle eigendom, kunst, waar mensen afstand hebben van gedaan onder druk van de oorlogsomstandigheden. En dat wordt al heel wat moeilijker om daar de vinger op te leggen.
6: Ja, omdat ze moesten verkopen om ergens te geraken, om geld te hebben.
8: Om in hun levensonderhoud te voorzien. Waar ook heel veel mensen die op het punt stonden om te sparen voor een bootticket, om de weg naar de vrijheid te kopen. En mensen hebben onder die omstandigheden afstand gedaan van kunst waar zij mogelijk in normale omstandigheden nog niet eens zouden aan gedacht hebben om die weg te doen.
6: Ja, hoe vind je dat terug? Hè? Dat is de eerste grote vraag. Dat is nergens opgetekend. Ofwel, is daar een bestand van dat je kan raadplegen?
8: Ja, godzijdank. De nazi's waren bullebakken, maar ze waren wel bijzonder gedisciplineerd. En ze waren administratief, waren zij heel sterk.
6: En ze hebben niet alles verbrand op het einde van de oorlog.
8: Nee, er zijn nog wel heel de wagons met archief, wat zij zelf gemaakt hadden, afgevoerd op de terugtocht. Maar er is ook heel veel archiefmateriaal gebleven. En daar kunnen we nu dankbaar gebruik van maken. Heel vaak zeggen mensen van, ja, hoe verder we van die oorlogsperiode zitten, hoe moeilijker het toch wordt om daar onderzoek naar te doen. Maar eigenlijk is het bijna omgekeerd. Natuurlijk, er zijn geen getuigen meer waar je kunt contact mee opnemen, maar er is hoe langer hoe meer archiefmateriaal dat gedigitaliseerd is en dat
6: makkelijker toegankelijk
8: wereldwijd beschikbaar is. En in België hadden we dat niet, maar ik heb pas een parasiet gebruik gemaakt van al die databanken die andere landen wel aangelegd hadden. En daar heb je toch wel aardig wat informatie bij elkaar kunnen leggen.
6: Ja, want toen viel je eigenlijk wel een beetje van je stoel toen je ontdekte, toen je onderzoek begon te doen. Hoeveel jaar geleden is het dat je daar
8: begonnen bent? 2014.
6: Begon 2014. Ja. En dan was er een case in Duitsland, dacht ik, die jou daartoe aangezet heeft.
8: Dat was de Gürlit case. Hè, dus bij een man van bijna 80, Cornelius Gürlit, ontdekte de politie op zijn appartement 1500 kunstwerken. Pas op, dat is geen schilderijtentoonstelling in zijn appartement. Er was ook heel veel werk op papier bij. Maar in elk geval een verontrustend grote hoeveelheid kunst. Want zijn vader was kunstinkoper van de nazi's. Waarop wereldwijd de alarmbellen afgingen. En dan zag ik bij de Nederlandse collega's van NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Franse pers, Le Figaro, Le Monde, zag ik journalisten die contact opnamen met hun overheid om te checken of dat er uit die collectie, of dat er niets uit hun land bij was. En dan dacht ik, maar wat een fantastisch idee, dat ga ik gewoon voor de standaard toch ook doen.
6: Ja.
8: Stel je voor dat schilderij van Max Lieberman uit België komt, dat is pagina 1 van de standaard. Maar ik kwam van een kale reis thuis en ik was eigenlijk echt wel gechoqueerd om te merken dat wij niet eens een databank hadden. Dat er bij ons ook geen onderzoek gedaan werd. Dat er nochtans kunstwerken uit Nazi-Duitsland na de oorlog teruggekomen waren en die in onze musea zaten, maar waar verder niks mee gebeurde.
6: Maar hoe kan dat dan? Wij hinkten dus enorm achterop. Als je zegt dat er in Frankrijk en in Nederland wel werk van gemaakt werd, dat er databanken waren, wat was er hier aan de hand dan?
8: Ja, er was een heel grote inertie. Dus wat ik vaststelde was dat er hier geen restitutiecommissie was tot wie je kunt wenden als je denkt dat je rechthebbende bent. Er was geen onderzoek, er waren geen databanken. Nochtans hadden wij ook in 1998 de Washington Principles ondertekend, waarbij 44 landen afgesproken hebben van we gaan nu zoeken naar fair and just solutions en we gaan onderzoek doen. En we gaan
6: pas in 1998, dat is laat ook.
8: Ja, inderdaad. En dan blijkt dat al die landen die dat ondertekend hebben, dat die tegen het moment dat wij er zo ongeveer gingen mee stoppen, dat die met de vrucht van hun arbeid naar voren kwamen en de ene databank na de andere afleverden en met onderzoeksmateriaal kwamen, met rapporten kwamen, met boeken kwamen. En hier bij ons is er dan wel kortstondig een commissie geweest, hè, met een soort van compensatie voor mensen van de Joodse gemeenschap. Maar toen die in 2008 ermee stopte, dan ging de deur ook meteen definitief op slot.
6: En ze stopte er niet mee omdat alles onderzocht was? Waarom stopte ze mee? Omdat het geld op was, omdat de wil op was, de politieke wil. Hoe gaat dat dan?
8: Ja, ik heb daar het raden naar eigenlijk. Eigenlijk zou ik dat eens moeten vragen aan toenmalig premier Verhofstadt en aan Didier Reinders, die daar toen de politieke verantwoordelijkheid voor hadden. Dus ik kan eigenlijk niet meer dan een beetje gokken, maar het is speculatie wat ik zeg. En dat is dan dat er een poging gedaan was en dat men dan zei van oké, nu is het klaar, nu gaat de deur dicht.
6: Ja, want het is niet zo dat er geen nazi-roofkunst in onze musea terechtgekomen is. Dat is een illusie.
8: Dat is zeker een illusie, want daar ben ik dan naar op zoek gegaan. In de jaren dat ik in de archieven bezig was, hè, dus tussen 2014 en 2021... Dan ben ik regelmatig artikels blijven schrijven voor de Standaard. En daar komen dan soms parlementaire vragen over. Ik heb het nu voor de Sport, want ik ben bezig met de Engelse vertaling van mijn boek. Ik heb het voor de Sport eens opgezocht. Er zijn toch 18 vragen waar ik weet van heb. En er zijn er vast nog wel een paar die aan mijn aandacht ontsnapt zijn. En telkens, ik zag in de loop van die tijd wel dat men mijn discours hoe langer hoe meer begon te volgen. Maar de bottomline was toch altijd, ja, maar hier in België is alles onderzocht en hier in België is alles in orde. En dan dacht ik, ja, dat wil ik nog wel eens zien. En dan ben ik een onderzoek gaan doen naar de kunstwerken die na de oorlog uit Duitsland kwamen in onze musea terechtgekomen zijn. En dan bleek eigenlijk dat 64% van de gevallen dat die helemaal geen sluitende herkomst hadden. He, met andere woorden, dat je dus niet de achtereenvolgende eigenaars kunt aanduiden die dat stuk in hun bezit hebben gehad. En als er een gat is, dan kan dat duiden op iets heel naars, zoals bijvoorbeeld een roof of een dwangverkoop of zo. Dus dat was al een probleem. Maar goed, het schoot niet op. Er werd altijd maar gezegd, alles is in orde. Dan dacht ik, ja oké, dan gaan we nog een stapje verder. En dan ga ik nu zoeken tot ik nazi-roofkunst gevonden heb. En dan zullen er claims komen. En dan zal de Belgische overheid verplicht zijn om daar een beargumenteerd antwoord op te geven.
6: Ja, maar om claims ergens te kunnen deponeren, heb je een instantie nodig? Heb je zo'n restitutiecommissie nodig dan, denk ik?
8: Ja, en dat was inderdaad het probleem. Maar dat is wat ik eigenlijk wou provoceren. Dus ik wou het zover krijgen dat die claims er waren en dat dan die instrumenten die daarvoor nodig zijn, dat die moesten geïnstalleerd worden. En ondertussen zijn we, en daar trekt de Vlaamse gemeenschap toch wel het hardst aan de kar, zijn we zover dat er een onderzoeksrapport gekomen is met krijtlijnen voor een toekomstig te voeren beleid. Dat is nog besteld onder toenmalig cultuurminister Jan Bon. En vervolgens is er een groep van wijzen gekomen onder voorzitterschap van Bruno de Wever, de historicus. En die ideeën zijn dan allemaal meegenomen en nu ligt er een voorontwerp van decreet klaar. Dus we gaan stilaan al naar een wettelijk kader toe. En Caroline Genet, minister van Cultuur, die nu aan het roer zit, die heeft gezegd van oké, tegen het einde van het jaar zou er een permanente restitutiecommissie moeten zijn.
6: Vlaams
8: is dat, ja.
6: Dus niet federaal, daar zijn nog geen bewegingen in die richting?
8: Wel, toch wel, want namelijk dankzij het aquarel, waar het gesprek hier vandaag om te doen is.
6: Oké, Félicien Robs.
8: Dus daar heb ik dan een roofkunstje teruggevonden in de Koninklijke Bibliotheek. En dat is dan weer een federale instelling.
6: Ja.
8: En dus het heeft eigenlijk 6 jaar op zich laten wachten. Maar tot mijn grote verbazing werden La Libre Belgique en De Standaard in december ontboden op het kabinet van de bevoegde minister Vanessa Mats. En tot mijn verbazing kondigde zij daaraan, wij gaan dat aquarel teruggeven. En wat meer is, wij gaan een beleid nazi-roofkunst uitrollen. Dus ook op federaal vlak gebeurt er nu een en ander. En ik moet zeggen dat het parcours dat Vlaanderen gelopen heeft en waar nog wel ongeveer 2 jaar over gezet is en dat toch wel diep gegraven heeft en zeer deskundig is, dat zit goed wettelijk verankerd. Zover is men bij de Franstalige, bij de federale overheid nog niet.
6: Mm-hmm. En in Wallonië dan? Want je zei Franstalig, dus je dacht, ik slik dat in, maar ik heb het gehoord, Geert.
8: Dat is zeer goed opgemerkt. Slip of the tongue. Er zijn ook in Franstalige musea, Musée des Beaux-Arts de Tournai, de Liège, zijn er schilderijen die teruggekomen zijn uit Nazi-Duitsland, maar daar is het oorverdovend stil. Ik heb totaal geen idee of daar ook iets beweegt.
6: En je hebt ook geen toegang, je hebt geen enkel contact met die musea?
8: Dat is heel eenvoudig. Als ik dat contact opneem, dan is dat contact er. Maar ik zou eigenlijk bijna een claimbaar geval moeten kunnen vinden om ook daar druk te zetten op de politiek. Want het is toch altijd de politiek die de sleutels in handen heeft.
6: Ja, wat gebeurt er nu woensdag eigenlijk in het Koninklijk Museum? In de Koninklijke Bibliotheek, pardon.
8: Daar zal een ceremonie plaatsvinden. Hè, want je hebt dat ook wel heel goed gelezen in de uitnodiging dat er een soort van symbolische restitutie is.
6: Wat is dat dan?
8: Er zijn twee dingen. Ten eerste zal het al een ceremonieel gebeuren zijn waarbij de rechthebbenden, de familie Dorville, hè, want het zijn Franse eigenaars, uitgenodigd worden. En dat zal een moment van erkenning al zijn. Hè, van kijk, wij in België, wij hebben dat lang gehad. Het spijt ons, maar kijk, voilà, we erkennen dat het van jullie is. Dat is één. En dan, symbolisch, daar heb ik nu verder ook wel een beetje het raden naar, want heel vaak denkt men, als er een teruggave is, dat het dan gaat over een fysieke teruggave waarbij het kunstwerk echt plechtig van hand tot hand doorgegeven wordt. Maar er zijn eigenlijk tal van mogelijkheden waarop zijn restitutie kan gebeuren. Het kan zijn dat er een onderhandelde oplossing is, waarbij dat er een akkoord gevonden is tussen de Belgische overheid en de rechthebbenden. Vandaag hadden we nog een stuk in de krant dat eigenlijk over een vergelijkbare situatie ging. Ook een kunstwerk dat ook in Nice, ook bij een gedwongen verkoop, de markt opgeraakt was en dat nu teruggevonden is in Canada. En daar hebben die erfgenamen gezegd, fair enough, we weten dat het bij jullie is. Het mag in langdurig bruikleen worden.
6: Maar het is wel van ons.
8: We hoeven het niet terug. Mm-hmm. Maar we vragen wel, als het geëxposeerd wordt of als er over gepubliceerd wordt, dat die historiek erbij verteld wordt. Ja. Dus dan is het een soort van symbolische genoegdoening. Het gebeurt ook vaak dat er schikkingen getroffen worden. Hè? Dat de familie zegt van, kijk, zorg bijvoorbeeld voor een financiële compensatie en dan mag je het houden. Dus ik denk dat we het in die sfeer moeten gaan zoeken. Maar de primeur is voor minister Mats. En ik zal het woensdag samen met u vernemen het geworden is.
6: Ja, je gaat ook een lezing geven. Wat ga je daar precies vertellen? Iets over je onderzoek, neem ik aan.
8: Er is mij gevraagd om te spreken over de situatie in België. Ik zal daar vertellen dat het wel erg lang geduurd heeft hier bij ons. Maar ik zal ook met een grote glimlach op mijn lippen vertellen dat we stappen aan het zetten zijn. En ik heb ook nog een verrassing in petto.
6: Waar je nu natuurlijk ook niks kan over verklappen.
8: Ja, dat kan ik op voorhand, want dan is het geen verrassing meer.
6: Nee, wat jammer, hè?
8: Mm-hmm. Mm.
6: Maar goed, eigenlijk, hoera. Want jij hebt voor een stuk toch wel meegeholpen om dat allemaal in gang te zetten. Of voel je dat niet zo aan, Geert?
8: Ja, toch wel. Ik heb er hard genoeg voor gewerkt.
6: Ja, dat denk ik ook.
8: Ja, die vlag wil ik wel even
6: Die mag je planten. Voilà, bij deze.
8: Ja.
6: Dankjewel, Geert.

0: Neba solo zang en ballofoon percussie ook met Dankoroba. Over de cultuurhistorische tentoonstelling Breedbeeld in Bruskbrugge hadden we het al iets na de opening, een week of twee geleden denk ik, met een van de curatoren, Sibylla Hoogbuur. Zij maakte de tentoonstelling toen samen met een paar andere curatoren en met de Britse auteur, professor wereldgeschiedenis aan Oxford University, Peter Frankopan. De andere tentoonstelling waarmee Brusk opende heet Latent City. En de curator daarvan is Michel de Wilde. Dag Michel.
1: Goedemiddag.
0: Voor Latent City ging, zoals ik bij aanvang al zei, de Turks-Amerikaanse AI, ik noemde hem multimedia kunstenaar, maar eigenlijk in deze moeten we zeggen AI-kunstenaar.
1: Digital artist, digital AI art, artist.
0: Ja. Aan de slag met data van Brugge, dat zei ik ook al. Maar wie is Refik Anadol eerst? En dan kunnen we het over die data hebben, Michel.
1: Refik Anadol geldt als een van de bekendste, belangrijkste AI-kunstenaars op de planeet. Hij is heel bekend, heeft net zijn Dataland Museum, het eerste AI-museum ter wereld in Los Angeles, stond in alle kranten, denk ik, geopend. Dus in alle eerlijkheid, we zitten al heel lang, of ik zit al heel lang achter hem aan.
0: Is heel lang, Michel?
1: 2018, mm-hmm. Dus dat is toch vrij lang in een AI-tijdperk, denk ik. Toen Musea Brugge haar mooie kunsthal Brusk lanceerde en de directie vroeg mij, ja, wie gaan we daar plaatsen, dacht ik van, ja, het is een hedendaags museum, het is een hedendaagse kunsthal, sorry, het is geen museum, die alle kunsten van alle periodes toont, maar ook de kunst van nu. We zitten met, het is een open deur in trappen, we zitten op een scharniermoment. Hè. AI heeft nog nooit zoveel impact gehad, denk ik, als nu. Zeker vanaf 2000, wat mij betreft, ik ben geen specialist, maar vanaf 2024 met ChatGPT en dergelijke meer, ja, vond ik het minimum dat we daar eens een van die grote tenoren van de AI-kunst ook zijn gang konden laten gaan.
0: Ja, interessant ook, want er zijn ook evenveel kunstenaars die hier nog wat van weg blijven. Denken van, het is misschien onkies om ermee te werken. Het is niet echt, het is, wat is het allemaal? En ik heb de touwtjes niet in handen?
1: Wel, om even kort samen te vatten, Refik die werkt met reusachtige databestanden. Hè. De provenance is zeer belangrijk.
0: Herkomst.
1: De herkomst is zeer belangrijk. Hè. Dat moet allemaal heel ethisch gebeuren volgens hem. Hij volgt ook, het is ook een contract die hij afsluit met de stad bijvoorbeeld of met de organisator. We gaan enkel die beelden gebruiken. En dan hebben wij een pipeline opgezet richting Los Angeles, waar we duizenden, tienduizenden beelden van de stad Brugge van het
0: doorgestuurd
1: archief doorgestuurd hebben. Maar belangrijk is, het is een live kunstwerk wat hij brengt in Brugge. Dus het wordt ook gevoed bijvoorbeeld door de temperatuur, door het weer buiten. En die datagegevens van de KMI, bij wijze van spreken, worden ook gevoed in zijn machines en die reageren erop. Refik vertelde mij onlangs dat die grote wolkbreuk die we hadden in Vlaanderen een paar weken geleden met die enorme stortbui, onmiddellijk, zei hij mij, door zijn algoritmes, die gegevens zijn doorgestuurd richting Los Angeles en zijn algoritmes zijn erop ingegaan en plots kleurde die fenomenale sculptuur blauw, die volgde blijkbaar.
0: Ja, wat, dat moet je even uitleggen. Hè? Mensen die de tentoonstelling nog niet gezien hebben, weten nu niet waar we het over hebben. Dus wat doet hij? Hij gebruikt, dus die Refik Anadol, al die data, dat zijn dan, wat zijn dat? Beelden,
1: archiefbeelden van de stad.
0: Weerbericht, wat je net allemaal zei. Waar hij toestemming voor heeft ook.
1: Contractueel, ja.
0: Okay. En dan, wat doet hij daaraan mee?
1: Dat hij, hoe zou ik zeggen, dat wordt naar zijn, heeft een aantal algoritmes, machines opgestart, uitgedacht samen met zijn team. Daar worden die datastromen naartoe gestuurd en die blijven maar met die data, met al die gegevens spelen.
0: Schilderen. Ik dacht dat hij zichzelf een,
1: hij gebruikt data
0: als pigment.
1: Ja, de data zijn in feite zijn verf waar hij mee speelt, maar die verf natuurlijk, het grote verschil natuurlijk is dat die algoritmes op een of andere manier, laten we zeggen, zelf aan de slag gaan. Autonoom, zijn ze creatief? Dat is een heel brede discussie, maar ze interpreteren zelf die data en gaan er zelf mee aan de slag. En dat zijn dan de resultaten die je live ziet. Dus in feite zie je nooit hetzelfde kunstwerk. Het is geen videokunst waar de video steeds dezelfde blijft en waar je een projectie maakt. De datafeed is dagelijks, continu. En daar spelen die algoritmes voortdurend op in. En daardoor krijg je die vloeiende bewegingen en steeds verschillende projectie.
0: Ja, allerlei kleuren die door elkaar wemelen bijna.
1: Het is heel zo'n meditatieve sfeer.
0: Meditatief, want er is ook geluid.
1: Er is ook geluid
0: bij. Dat vergeten we soms te vermelden als het over dat werk van Refik Anadol gaat. Maar hij gebruikt, wat is dat geluid dat we horen?
1: Het is een compositie die speciaal gemaakt is vanuit de studio voor dus die installatie.
0: Dat is niet live.
1: Dat is niet live. Blijkbaar in Los Angeles krijg je dat wel, met ook nog geuren. Hè. De kunstwerken geuren ook. Dus dan krijg je alle zintuigen, of de meeste zintuigen, worden tegelijk bespeeld.
0: Ja. Nu, af en toe, als je voor dat beeld staat, is een heel groot scherm. Hoeveel meter?
1: 10 meter hoog.
0: Ja, ja. Gigantisch groot, niet echt mooi afgeleid. Er zijn spiegels ook, dus hij speelt echt met dat verdubbelingseffect en zo. Maar als je ervoor staat, dan zie je af en toe, herken je ook, ik heb zwanen gezien.
1: Ja.
0: Die dan plots verdwijnen. Je moet heel snel zijn om het te herkennen.
1: Die foto's hebben wij, dus die komen uit het archief van de stad Brugge.
0: En dat is ook de bedoeling, dat je dat herkent. En,
1: daar beginnen die machines dan relaties mee te leggen. Die zien dat dan. En daar wordt dan mee dus gehallucineerd. En plots kan je dan zwanen in de regen hebben, bij wijze van spreken. Of zwanen met heel veel wind.
0: Ja. Wat vind je daar zo fascinerend aan, Michel?
1: Enerzijds vind ik het, ik vind als je als organisatie de vinger aan de pols wil houden van wat er nu gebeurt, dan moet je daarvoor gaan. Dus mensen dat je kunt doen. Fascinerend, zelf was ik geen AI-specialist dat was niet echt mijn kunstvorm. Maar toen ik het voor de eerste maal zag in 2018, dat had wel iets.
0: Wat zag je toen precies?
1: Wel, op een computerschermpje dan maar. Een designer had mij dat getoond. Die zag ik die immersieve installaties. En wat mij daarin fascineerde waren twee dingen. Enerzijds, Refik verlaat het tv-scherm of het computerscherm. Hij maakt grote, driedimensionale installaties waar hij het publiek in onderdompelt. Je wordt in feite één met de datastroom. En ten tweede, het heeft wel iets. Ik heb het dan voor het eerst live kunnen zien in Berlijn in 2021. Buiten, dat was een buitenprojectie op een galerie. En daar heerst een zodanige meditatieve sfeer met duizenden Duitse bezoekers die allemaal stonden te kijken. En het heeft iets bedwelmend. Anderzijds ook, het leidt tot enorme concentratie. En zelf verwijst hij dan, hij is een grote bewonderaar van Monet en de impressionisten, maar hij verwijst ook naar dus die kapel van Mark Rothko in Amerika, die ik eenmaal gezien heb. Het is een kapel zonder, laten we zeggen, specifieke religie. Je zou kunnen zeggen dat de religie is de kunst bijna zelf. En dat deed mij daaraan denken. Je werd er stil van. Moet je je voorstellen dat je daar staat, het was december, bar koud, met al die duizenden bezoekers sta je in feite te kijken naar zo'n ding die op een toren rondzweeft en de meeste mensen zwegen. Dus er kwam een enorme concentratie plots. Dus die gezamenlijke beleving, je had niks nodig. Je had geen lawaai nodig, je had geen... Oké, natuurlijk, het was zeer indrukwekkend, maar het leidde tot een soort van introspectie, meditatie, dat weet ik niet. En die kracht, als je die kracht kunt tonen in Brusk, in de kunsthal, wat volgens mij ook kunt pro of contra zijn, is een andere zaak, maar daar slaagt hij wel in. Dus die ruimte heb je achteraan, het is een soort van obelisk. Je waant je in het oude Egypte bijna, waar een farao iets projecteert op een van die obelisken.
0: Een kunstenaar, een magier.
1: Ja, voilà, een magier, het heeft wel iets magisch. Ja, vind ik wel.
0: Zijn dat ook de reacties die je terugkrijgt van bezoekers? Ik heb een aantal mensen gehoord die geëmotioneerd zijn door wat ze zien, wat wel bizar is.
1: Ja, de meeste... ik heb met een aantal bezoekers gesproken, maar ik kan niet geloven dat het live is ten eerste, dat het constant verandert. En als je dat dan vertelt, dan blijven ze nog langer. Maar ik wil dan ook wel eens die zwanen of die molens zien die dan misschien 5 dagen later pas komen. Dus het leidt tot verstilling. Anderen hebben dan van, ja, maar over wat gaat dat hier? Is dat hier wel kunst? Want ze weten dat het machines zijn die er deels achter zitten. En dan kom ik bij dat heel belangrijke vraagstuk. Wie is er nu de creator van zulke werken?
0: Nu, hij zegt zelf, Refik Anadol, dat hij nog altijd aan het stuur zit. Ja. Dus dat hij degene is die bepaalt. Ja. Wat er gebeurt, wat er
1: voor
0: te zien is.
1: Voor 50% heeft hij mij verteld.
0: Ja, dus dat denk ik ook, dat we daar wat moeten afhalen. Ja. En een belangrijke vraag is ook, als je AI zegt, dan weten we ook met z'n allen dat dat enorm veel energie vreet. De meeste systemen toch, Michel de Wilde? Wat hij daarmee?
1: Je hebt de installatie gezien, die is gigantisch. En je hebt het ook gehoord, de stroom, de elektriciteit die gebruikt wordt, is maximum 2 gsm's. Oké.
0: Ik geloof dat niet echt.
1: Maar je hebt ook grote gsm's, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, hij is ook ecologisch bewust. Dus de voetafdruk is voor hem heel belangrijk. En dan gaat hij stroom gaan halen bij krachtcentrales die volledig, zogezegd, neutraal zijn op ecologisch vlak, waar of niet. Hij doet echt zijn best. Dat is een van de belangrijkste aspecten.
0: Maar dat vind jij niet belangrijk dan? Dat het allemaal klopt wat hij zegt?
1: Ik vind dat absoluut belangrijk. Ja. Absoluut. Ik denk dat we daarom langs om meer moeten meer rekening houden met die ecologische voetafdruk van een tentoonstelling, van een museum, van een organisatie, van een concert en dergelijke meer. Iedereen is er toch min of meer mee bezig. We weten allemaal dat als je op AI gaat, als je even aan het surfen bent, wat voor energie je daarvoor nodig hebt om al die...
0: Nu, wat is de next step, vraag ik me af. Waar gaat hij nu naartoe? Want hij heeft al vaker rond steden gewerkt en datasets gebruikt en daar dan een schilderij mee gemaakt. Waar gaat dit naartoe?
1: Wel, de next step, als ik ook eens naar Stijn kijk, als je naar een theaterstuk beleeft in een theater, goed, oké, je kijkt ernaar, je kunt er nadien over praten, maar wat zijn rechtstreekse... Wat gebeurt er met je hersengolven wanneer je aan het kijken bent naar bijvoorbeeld een theaterstuk van Stijn? Wat gebeurt er dan? En daar is hij mee bezig. Hij gaat ook proberen heeft het uitgelegd, ik heb de helft niet gevolgd, maar hij gaat proberen de mentale reacties... Bewust of onbewust, wanneer je naar een stuk kijkt, wanneer je een kunstwerk ziet of luistert naar Geert, wat gebeurt er dan? En kunnen we dat, die hersengolven, dan ook nog eens gaan projecteren? En we zijn zodanig bezig in musea, we proberen zoveel mogelijk de bezoeker te betrekken bij een kunstwerk. En dan ga je naar slow art, je moet heel traag naar een kunstwerk kijken, maar wat gebeurt er dan in de geest van de mensen die aan het kijken zijn naar zo'n kunstwerk? Mm-hmm. En daar is hij onder andere mee begaan.
0: Dus hij doet wel degelijk ook onderzoek naar
1: absoluut,
0: al die dingen, hij
1: absoluut,
0: werkt met een groot team.
1: Absoluut. Groot team, ja, met een tiental, twintigtal mensen, waar ook een aantal researchers op neurologisch vlak bijvoorbeeld mee bezig zijn.
0: Ja, en ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat die wel degelijk ook met het klimaat begaan is. Hè? Niet alleen als het gaat over zijn werk groen, zo groen mogelijk te maken, maar hij gaat ook in afgelegen gebieden.
1: Brazilië, de Noordpool, de Zuidpool, heeft hij daar ook allerlei gegevens. En dan maakt hij ook databanken over. Hij gaat al die zaken samenbrengen, al die gegevens, al die foto's gaat hij samenbrengen. En trouwens, ik heb gezien dat nu in Los Angeles zijn Dataland vooral over dat ecologische aspect gaat. Okay. Brazilië, het Amazonewoud komt daar weer terug. Het smelten van de Noord- en Zuidpool, dat weet ik niet, maar ik weet dat hij daar enorm veel research rond gedaan heeft.
0: Ja. Heb je je ticket al geboekt naar LA?
1: Dat zal na mijn... beenoperatie zijn.
0: Ja, want je zit in een brace. Zit je nog gemakkelijk?
1: Ik zit nog altijd gemakkelijk.
0: Oké, zeer goed, dank je.

0: Michael Leake was dat op contrabas en Bill Lawrence aan de piano met Katharina. Ja, theaterteksten schrijven, daar hadden we het bij aanvang al kort over. Stijn de Villiers, het is een kunst. En een kunst waar volgens jou te weinig aandacht aan besteed wordt, als ik dat goed heb.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe je daarnaar kijkt. Mm. We zijn in het Nederlands taalgebied zijn we geen grote toneelnatie als het over de teksten gaat. De Duitsers hebben Goethe, de Franse Molière, Racine, Corneille. Mm. En natuurlijk Shakespeare als de grote bard aller tijden.
0: Maar Shakespeare is dood, hè? Ja. Je hebt hem maar eens doodverklaard om dat festival in leven te roepen. Ja. Ja.
1: 410 jaar is hij al de pijp
0: dus,
1: uit.
0: Het is toch wel bevestigd bij deze, ja.
1: Nee, maar dus... er is in het Nederlands taalgebied eigenlijk relatief weinig aandacht voor wat er vandaag geschreven wordt voor het toneel. Hè. Dus niet alleen Nederlandstalige teksten, maar ook teksten uit het buitenland worden nauwelijks nog vertaald en opgevoerd in ons taalgebied.
0: Ja, dus nieuwe teksten, daar ligt het probleem. Teksten, hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat het dus te maken heeft met de afwezigheid van zo'n grote teksttraditie. Hè. We hebben wel Vondel, maar ja, daar zijn we nooit echt heel ver mee gesprongen, zal ik maar zeggen. En vanaf de jaren 80, hè, de Vlaamse golf die er geweest is, daar stond tekst ook niet echt centraal in. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel heel veel toneelschrijvers of zijn heel veel makers in Vlaanderen, theatermakers, tegelijkertijd ook toneelauteur. En je ziet dat bij ons die vervlechting tussen het makerschap en het schrijverschap enorm is. En dat je eigenlijk, als er een voorstelling gemaakt wordt, dat die tekst vaak niet losgekoppeld wordt van de voorstelling.
0: Dat u geen apart leven kan gaan leiden, bedoel je dan?
1: Dat die tekst geen tweede leven krijgt, dat die niet vertaald wordt, dat die niet in het buitenland wordt opgevoerd.
0: Voorstelling is gespeeld, einde tekst ook, punt. Op naar het volgende moment.
1: Teksten worden ook niet uitgegeven, enzovoort. Ja. Daar is eigenlijk sinds de eeuwwisseling een klein beetje verandering in gekomen. Je krijgt tegenwoordig schrijfopleidingen die daar wel aandacht voor hebben. Er zijn een aantal toneeluitgeverijen. Het mooiste voorbeeld is de Nieuwe Toneelbibliotheek in Amsterdam, opgericht in 2009, die ondertussen 1000 boeken hebben uitgegeven sinds 2009. Dat is echt een bibliotheek.
0: Teksten van jou ook?
1: Onder andere teksten van mezelf. Een paar, hè.
0: Ja.
1: En dat zie je wel. En je begint ook in het buitenland aandacht te merken voor die Vlaamse en Nederlandse toneelschrijvers. Zo ben ik zelf uitgenodigd geweest. De eerste keer in 2010, dan een paar jaar later nog eens op festivals in Duitsland. En ik wist niet wat me daar overkwam. Want daar waren gewoon festivals die gewijd waren aan de theatertekst. En je kwam daar in contact met andere toneelschrijvers van over de hele wereld. Wiens werk ook vertaald werd, enzovoort. En je krijgt dan als auteur een soort van aha-erlevenis. Mm-hmm. Of een soort van herkenning. Hè. Je kan over je vak praten met iemand die hetzelfde meemaakt als jezelf.
0: Ja, en dat was dan ook de bedoeling, want jij hebt dat festival Shakespeare is Dead in het leven geroepen, ja. Stijn de Villiers. Was het dan ook jouw initiële bedoeling om andere mensen tegen te komen, andere schrijvers, andere toneeltekstschrijvers, om ervaringen uit te wisselen? Of hoe zat
1: dat? Ja, zeker, om een beetje dat schrijverschap verder te kunnen ontwikkelen ook. Ik denk dat belangrijk is voor auteurs, dat je met peers in aanraking komt, maar dat je ook kan uitreiken naar regisseurs, naar jonge acteurs enzovoort, die dat werk moeten leren kennen en die daarmee aan de slag gaan. Dat was de initiële gedachte. En het was door het ontmoeten van andere Nederlandstalige auteurs in buitenlanden die allemaal diezelfde ervaring hadden van waarom hebben wij dat niet en waarom hebben wij die aandacht niet voor buitenlandse teksten.
0: En toen keek iedereen naar jou.
1: Nee, dat is dat is een groot woord, maar ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een eigen organisatie heb die wel bij machte is om zo'n festival op poten te zetten. En aanvankelijk dacht ik, dat zal iets heel klein niche zijn. Ja, we zitten met het Nieuw Stedelijk in OPEC in Leuven samen met een aantal andere kunstenpartners, waar we dan moeten over bakkeleien, over wie heeft welke ruimte ter beschikking gedurende een bepaalde tijd. En toen dacht ik, ja, ik zal het toch maar gaan vragen van, vinden jullie het ook eerst wij het gebouw inpalmen om een festival te doen? En toen bleken heel veel partners te zeggen, ja, maar wij willen meedoen. Het Jeugdtheater Fabuleus sloot zich aan, het Cultuurcentrum van Leuven, Luca Drama, de dramaopleiding in Leuven. En zo ging een bal aan het rollen en nu is het een festival met heel veel partners, waar KU Leuven ook een rol in speelt. Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen hebben zich eigenlijk allemaal aangesloten vanuit een enthousiasme voor die groeiende belangstelling voor de theaterkunst.
0: Ja, het is de vijfde editie al. Geert Zels, je hebt lang voor de standaard de podiumkunsten gevolgd, gerecenseerd ook. Heb je het nog gedaan toen het festival er al was? Of je bent al lang andere horizonten
2: toen
0: gaan
2: opzoeken? Toen zat ik stilaan in het archief, denk ik.
0: Oké, okay, ja, ja. Maar is dat, hoe zie jij dat, het belang van, die, ja, van zo'n festival?
2: Ja, ik vind het fantastisch, want ik herinner me van in de tijd dat ik nog recenseerde, en dat was tot, zeg maar, 2010 of zo, dan was het eigenlijk al een beetje dezelfde problematiek, namelijk in die periode werd er nog vrij veel van het ijzeren repertoire gespeeld. Shakespeare, Ibsen, Strindberg, ja, you name them. En dan was er ook zo de nieuwe Europese dramaturgie, dat werd ook wel regelmatig gebracht. Waardoor het een verzuchting was van veel toneelschrijvers, van ja, er is eigenlijk geen toneelschrijfcultuur hier. Momenteel wordt dat ijzeren repertoire, maar ik volg het niet meer van zo dichtbij, wordt dat minder gespeeld, dan zou ik denken, er komt meer ruimte vrij. Maar dan hoor ik Stijn hier net de interessante observatie geven, dat schrijven en maken eigenlijk heel sterk aan elkaar gelieerd zijn, en dat we dan toch weer terug met hetzelfde probleem van het gebrek aan continuïteit zitten.
0: Ja, en ook, je hebt ook de laatste tijd ook heel veel performance en mengvormen van allerlei, ja, dingen. En het pure textuele staat niet zo op de voorgrond, of vergis ik mij?
1: Nee, klopt zeker. Hè. Ik gisteren of eergisteren kwam de nieuwe selectie voor het theaterfestival, stond in de krantartikel. Van jouw collega Wouter Hilaert. Die schreef van, ja, op het theaterfestival zit één theatervoorstelling. en al de rest is

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Clara Live.
4: Stel die vraag van ja, dat ijzeren repertoire, dat witte, mannelijke, lineaire narratief, waar altijd de hogere machten worden gerepresenteerd. Ja, moeten we dat wel staande houden en is het geen tijd voor een nieuwsoortig narratief? En dus daar zijn we met het festival heel hard naar op zoek.
5: Ja, Michel, jij wil iets.
6: Mag ik even, Stijn, iets AI in het midden gooien? Heb je al zicht of bepaalde nieuwe theaterteksten door Chat, Claude enzovoort gegooid worden?
5: Ja, Michel zit helemaal op de AI-trein. Ja. Ja.
6: En ja. Wat is jouw gevoel daarbij?
4: Ja, we hebben zelf iets voor de fun. Een aantal teksten van het Nieuwstedelijk. Er is doorgegooid met als prompt. Maak hier nu eens een echt goede toneeltekst van. Wat er daar uitkwam, ja, was toch nog voor verbetering vatbaar. In ieder geval, ik denk dat er... Het zal zeker gebruikt worden. Hè. Ik denk dat het zeker als een tool interessant kan zijn voor elke schrijver eigenlijk. Maar ik denk dat er ook toch nog heel veel, op dit ogenblik althans, nog heel veel métier aan te pas komt. Dat je ook moet weten hoe werkt een scène, wat betekent een publiek en de verhouding van een acteur ten opzichte van een...
5: Daar kan
4: een
5: natuurlijk AI mee gevoed worden.
4: Daar kan
5: het is
4: een
5: kwestie van tijd, denk ik. Maar,
4: goed, ja.
5: Maar laat ons dat even aan de kant schuiven, die tijd en AI. En eens kijken naar wat het thema is nu van deze editie. Want ik neem aan dat jullie ook thematisch werken dan. Of?
4: We werken niet per se thematisch. Dit jaar voor het eerst wel. Normaal gezien doen we open calls voor theaterteksten wereldwijd. Die door een professionele jury worden gecureerd. Voor deze editie... hebben we een selectie gemaakt onder de noemer Future Narratives for Planet Earth. En dat is een Europees samenwerkingsverband met zeven landen uit Europa. Dus met het Nieuwstedelijk in Vlaanderen, Theater Bellevue in Nederland, gezelschappen uit Duitsland, Oostenrijk, maar ook Kosovo, Oekraïne, Denemarken. En daar hebben we telkens auteurs bevraagd naar wat zijn nu toekomstgerichte narratieven. Waar moeten we het over hebben? Welke stemmen moeten we horen? En welke perspectieven moeten we bieden? Je merkt daar heel grote verschillen.
5: Ja, uiteraard.
4: Vanuit Vlaanderen, jonge schrijfster, fantastisch talent. Femke van der Steen, onthoud die naam. Zeer straffe toneelschrijfster en maakster ook. Die gaat heel dicht naar zichzelf, naar haar eigen leefsituatie en hoe ze als Gen Z adept of niet adept, Gen Z persoon in de wereld staat die met klimaatverandering, oorlog enzovoort, hoe moet ik daar tegenover mij verhouden? Waar moet ik nog hoop vinden en waar hou ik mezelf staande?
5: Dat is een heel persoonlijk verhaal.
4: Dat is een heel persoonlijk verhaal. Daar tegenover staat bijvoorbeeld een tekst die ingezonden is door NAFTA Theater, een Oekraïns theatercollectief, die de tekst Cyborg Orgy ingestuurd hebben. Een voorstelling waarmee ze in première zijn gegaan in het afgelopen najaar in Kharkiv. Als je het een beetje gevolgd hebt, dan weet je dat Kharkiv op de frontlijn ligt. Die voorstelling is in een schuilkelder in première gegaan. Dus zelfs in die erbarmelijke omstandigheden maken mensen theater, hebben ze de nood om hun verhaal te delen. En dat verhaal gaat...
5: En hebben mensen ook de nood om daar naar te gaan kijken, om dat te horen, te zien.
4: Om dat levend mee te maken. En wat daar heel bijzonder aan is, je verwacht uiteraard dat die voorstelling zal over de oorlog gaan. Maar in eerste instantie gaat die voorstelling over de impact van de oorlog op het landschap. Hoeveel jaren, hoeveel decennia zal het duren? En in Oekraïne hebben ze er ondertussen ook al enige ervaring mee. Dat een landschap zich herstelt na oorlog. Hè. Alle chemicaliën die de bodem intrekken, de vernietiging van dierlijk leven enzovoort, van plantaardig leven, wat er allemaal gebeurt en hoe die littekens zich nog decennia zullen laten

0: zien.
1: Ja. Een programma dat over 4 dagen verspreid is, als ik het goed heb.
0: We starten morgenavond en we ronden zaterdagavond af.
1: Ja. En welke voorstelling springt er voor jou uit dan? Welke tekst moet ik eigenlijk vragen, Erik Stijn de Vier?
0: Ja, we presenteren zowel tekstlezingen als integrale voorstellingen. Qua tekstlezingen is Fuck Lolita van Annette Bremen een enorm straffe tekst.
1: Is bijna zo sterk als Shakespeare is Dead, ja. Maar Fuck Lolita kan ook wel tellen, vind ik.
0: Heel straffe tekst. Ik vind Judith Zoekt van Femke van der Steen ook echt een zeer bijzondere tekst en voorstelling. Maar Landschap met radioactieve honden is ook een zeer bijzondere tekst van de Nederlands-Noorse schrijver Espen Jort. En natuurlijk die Oekraïense en die Kosovaarse voorstellingen, waar in allebei oorlog en de impact van oorlog op levens, ook decennia later. In de Kosovaarse voorstelling gaat het over stedenbouw in Pristina als effect van die
1: zoveel die jaar na datum natuurlijk.
0: Waar je dat ook vandaag nog ziet en hoe dat zijn effecten doorheeft.
1: Wat voor publiek hebben jullie? Heb je daar zicht op?
0: Het festival beoogt overdag een publiek van professionals en aficionado's, zal ik maar zeggen. Mensen die echt heel literatuurliefhebbers, theaterliefhebbers, die daar naartoe komen. Het avondprogramma is echt voor het brede publiek. Hè. Dus dat is met voorstellingen, inleidingen, nagesprekken, debatten rond al die thema's. Maar de hoofdbrok is dan natuurlijk een goed gespeelde voorstelling, of ze nu uit Vlaanderen, Nederland of Oekraïne komt, die krijg je te zien vanaf morgenavond.
1: Fantastisch. Shakespeare is Dead. Vanaf morgen dus tot en met zaterdag in OPEC in Leuven. En volgend jaar dan weer in Amsterdam.
0: Ja,
1: is dat helemaal anders dan Leuven?
0: In Amsterdam is het echt gericht op emerging artists, op beginnende schrijvers, Nederlandstalige schrijvers. In Leuven is het altijd met een internationaal programma eraan.
1: Okay, dat is het grote verschil. Ja. En dan kunnen jullie even tot rust komen. Dankjewel, Stijn de Villet. En veel plezier met het festival. Dankjewel, Michel de Wilde, om Refik Anadol naar Brusk in Brugge te halen.
2: Tot 8 november.
1: Tot 8 november, ja, dat wou je absoluut nog zeggen. En ik wil ook nog zeggen dat er een mooi boek hoort bij de tentoonstelling over Refik Anadol, uiteindelijk bij Hannibal Books uitgegeven. Daar krijg je een idee van hoe het in elkaar zit, maar je moet het natuurlijk in het echt beleven. Het moet bewegen en je moet ervoor gaan staan. Dankjewel dus om langs te komen, Michel. Dankjewel ook, Geert Sels, om ons wat bij te praten over die roofkunst en over wat er op het vlak van commissie en dat soort dingen nu gebeurt in ons land. Die restitutiecommissie is er dus wel al, hè? Want dat decreet, zei je, dat is bijna afgerond.
3: Het decreet zit in de pijplijnen voor het parlement. Mm. En tegen het eind van het jaar zou de restitutiecommissie er zijn.
1: Oké, goed. Dankjewel. En doe dat goed morgen, maar daar twijfel ik niet aan. Woensdag is het in de Koninklijke Bibliotheek, wanneer die symbolische restitutie van Félicien Rops plaats zal vinden. Bedankt om te luisteren u thuis. Morgen zit Chantal in het KMSKA, waar onder andere werk van Anthony Gormley te zien is. En ik zou blijven luisteren als ik van u was, want zometeen komt Tine de Donder de studio binnen om Django te presenteren. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 6:00. Goedenavond, 14 nieuws met Gert van Boksel. Enkele duizenden jongeren betogen opnieuw in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en het optreden van de politie. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel hebben vanmiddag zeker 2500 mensen betoogd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten eind vorige week. Het comité P dat de politie controleert heeft daarover intussen 13 klachten gekregen die worden onderzocht. Op dit moment is de groep ter hoogte van het Centraal Station in de Kunstberg vlakbij. Dries Hirou, jij bent daar ook. Hoe verloopt het daar nu?
2: Wel, die betoging zelf die lijkt toch richting een einde te gaan. Een groep van 2.000 à 3.000 mensen toch op het hoogtepunt. Jongeren, ouderen, ook heel wat linkse groeperingen die van het Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar de Kunstberg en het Centraal Station zijn gewandeld. Daar staan we nu en daar is die groep nu aangekomen. En heel opvallend toch, we hebben geen politie in uniform gezien. Ook niet hier aan het Centraal Station. Ze zijn er wel in burger en buiten de incidenten van vanmiddag, een tiental steps zijn in brand gestoken aan het Centraal Station, verloopt die betoging op dit moment luid, maar wel rustig.
1: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot. Maar niet alle scholen blijven volledig gesloten. Het beeld is gemengd naar gelang de regio en het onderwijsnet. Brigitte Vermeers.
3: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
4: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
3: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
1: Op de website mypension.be kan je vanaf vandaag bekijken wat de gevolgen voor jou kunnen zijn van de pensioenhervorming van de federale regering. Op mypension.be is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
5: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen, wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag, wanneer kan ik op pensioen gaan? En het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
1: In Lichtenbosch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Die was gericht op het vaststellen van verkeersovertredingen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Anne Berger van de federale politie.
6: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we één aan preventie willen doen en twee ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
1: In het zuidwesten van Duitsland, in Reutlingen, zitten 30.000 mensen zonder stroom door een brand in een transformatorstation. En de netbeheerder vermoedt dat die brand is aangestoken, want er zijn verschillende brandhaarden. Dat incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Toen zaten duizenden inwoners dagenlang zonder stroom na brandstichtingen. En speurders vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Franssen, is de rust nu ook effectief weergekeerd?
7: Wel, Gert, laten we beginnen met het goede nieuws. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. De Israëlische premier die verklaarde zo net op televisie dat hij de aanval voor nu wil stoppen. Maar evengoed zei hij dat de strijd met Hezbollah en Iran nog niet over is. In Iran komen de aanhangers van het regime intussen op straat. Volgens Iran nog blijft de straat van Hormuz intussen gesloten voor wat het omschrijft als schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren ook nog steeds Iraanse schepen.
1: Dankjewel, Jens. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese concern Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich zou toetrekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. Sport. Divock Origi stopt met voetballen. Origi speelde 32 keer voor de Rode Duivels. Hij kon 3 keer scoren. Zijn grootste successen behaalde hij met Liverpool. Hij maakte daar meer dan 40 doelpunten en won onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. De laatste 2 jaren waren minder glansrijk. Origi speelde geen officiële wedstrijd meer en zat sinds december ook zonder club. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK-voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade. Maar voor de Amerikaanse autoriteiten volstond dat niet. Zij stuurden hem onmiddellijk terug. De man werd vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmich de tweede rit gewonnen. Charmich finishte solo na een etappe van 234 kilometer, de langste rit van deze koers. Onze landgenoot Vlad van Mechelen werd derde, de Fransman Baudin blijft leider. Het weer. Er kunnen nog enkele buien vallen. Later wordt het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris morgen. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind ook. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. In Brussel zijn duizenden betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was. Dat was de opener van dit nieuws. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara. Django met Tine de Donder.
9: Een goeie avond en welkom. Een nieuwe week en ik heb hier nieuwe muziek om mee te starten. Van 2 Iraanse muzikanten die allebei uitgeweken zijn naar het Westen. Mahab Mirarab, een gitarist, en Kian Soltani. Hij speelt cello.

Mahan, Mirarap en Kian Soltani in een stuk van hun album dat vorige week verschenen is. Unspoken is de titel. Wij gaan nog een beetje verder op ontdekking naar nieuwe werelden. In het gezelschap van Renaud Garcia-Fons en zijn groep Wereldmuzikanten.

Hanno Garcia Fons. En de vrouw die daar zo mooi bij zong, dat was zijn dochter, Solea Garcia Fons. Van jazz zeggen ze wel eens dat dat bastaardmuziek is. Ontstaan door een mix van heel veel culturen. En bastaard, dat is dan geen belediging, maar dat is net het bewijs van ultieme creatieve vrijheid. Jazz past in geen enkel hokje en net dat is het plezante. En vandaar komt misschien wel de groepsnaam van deze band, The Laughing Bastards.

Laughing Bastards, in een nummer van hun gitarist, componist Jan-Sebastian de Geiter. En dan gaan wij naar het Parijs van rond 1900, waar een enorme honger heerste naar het exotische. Dat kwam onder andere dankzij de grote wereldtentoonstellingen. Want die brachten klanken uit verre culturen rechtstreeks naar de Parijse hoofdstad. Veel componisten zochten ook die vernieuwing op. Ze gingen experimenteren met nieuwe toonladders en ritmes en probeerden zo om andere sferen op te roepen. Ook componiste Mel Bonis die was helemaal in de ban geraakt van die Oriëntaalse golf. Zij schreef haar Suite Orientale. Dat was een elegante Franse vertaling van die Oriëntaalse trend.

Sandrine Cantoregi op viool, Sheena Arnold aan de piano en Gustav Rivinius op cello. Zij hebben een heel album gemaakt rond muziek van Mel Bonis en deze suite orientale staat daar ook op. En dan exotische balletmuziek uit Aram Khachaturian zijn ballet Spartacus. Khachaturian kwam zelf uit Armenië en hij verweef de klanken van zijn geboortestreek in dit ballet.

Bournemouth Symphony Orchestra speelde het tedere, bijna meditatieve adagio uit Aram Khachaturian zijn ballet Spartacus. En dan het Gewandhausorkester van Leipzig, samen met bariton Anton Schün, en zij brengen een deel uit het oratorium Elias Elijah van Felix Mendelssohn.

Bariton André Schoen maakte met het Gewandhausorchester van Leipzig een heel album met muziek van Felix Mendelssohn. De Britse componiste Margaret Yubiki nu, ook wel gekend als Peggy Yubiki. Zij heeft iets heel speciaals uitgevonden, want zij gaf ook les en zij zag soms hoe leerlingen wel talent hadden, maar ze konden soms de noten op het papier niet goed lezen. Die dansten dan voor hun ogen, want die leerlingen hadden dyslexie. Ze konden dus traditionele bladmuziek moeilijk lezen. En dus besloot Margaret Yubiki om het schoolsysteem te veranderen. Haar oplossing, dat was de Color Staff-methode. Ze koppelde noten aan specifieke kleuren en zo bracht ze rust en structuur in de chaos van een partituur. Hiermee opende Yubiki letterlijk de wereld van de muziek voor dyslectici. Het was een revolutionair levenswerk. Het heeft daar zelfs een koninklijke onderscheiding opgeleverd in 1986. En tot op de dag van vandaag wordt haar methode gebruikt. Maar dan wel een beetje in een modernere versie. Dit is muziek van die Margaret Yubiki.

James Kirby aan de piano en Robert Max op cello in de Rigaudon van Margaret Yubiki. Een muzikale metafoor uit het boerenleven nu. De uitdrukking keep your hand on the plow betekent hou je hand aan de ploeg, maar die heeft eigenlijk niks te maken met het bewerken van het land. Het betekent hou je blik naar voor, naar de toekomst. Kijk vooruit en niet achterom. Dit is Mahalia Jackson.

0: crying to heaven, singing shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the...
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Clara, live.

Mahalia Jackson, live op het podium van het Newport Jazz Festival in 1958. Ik heb gisteren nog eens gekeken naar de video van dit concert. We zien een bijna verlegen Mahalia en die draagt een soort trouwjurk. Heel indrukwekkend. En dan iets helemaal anders. Een Hongaarse gitarist, Elek Bacsik. Hij speelt in kwartet met de absolute top van de Franse jazz, Maurice Vendée, pianist, maar deze keer op Hammond-orgel. Zorgt voor warme, groovy soul-jazz klanken. Dan is er nog de ritmesectie, die bestond uit Guy Pedersen en de jonge virtuose drummer Daniel Humer. Destijds het meest gevraagde duo in de Parijse jazzclubs. Zij spelen een mix van swingende bebop, vroege cool jazz en dat allemaal rond die melodieuze gitaarpartijen vol energie van Elek Bacsik.

De Hongaarse gitarist Elek Bacsik in een stuk van zijn legendarische album Guitar Conceptions. Het is met nog meer gitaarmuziek dat we dit eerste uur van Django gaan afsluiten. Dit is Pat Metheny en op vibrafoon Gary Burton.

0: is 7 uur een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De nieuwe betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs is opnieuw op het einde uitgedraaid op incidenten. Bij het Centraal Station in Brussel gooiden groepjes betogers met allerlei voorwerpen naar de politie. Die heeft het waterkanon ingezet. Vanmiddag waren zo'n 2500 mensen bijeengekomen. Ze betoogden ook tegen het optreden van de politie bij manifestaties eind vorige week. Het comité P, dat de politie controleert, heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat voor hem of haar de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd met informatie daarover. En daar vind je geleidelijk aan nieuwe gegevens, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
1: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
0: Het federaal parket heeft een middellijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met filialen in ons land. Die twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteit, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in de filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. De banken en drie bestuurders zijn door de correctionele rechtbank vervolgd, maar door de middellijke schikking komt er dus geen veroordeling. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een middellijke schikking het voordeel biedt van een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke reactie. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich toe zou trekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. En paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt aangepakt moet worden. Nog enkele buien, later droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later weer stapelwolken en vrij fris, hooguit 18 graden. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.
3: Goedenavond. We gaan verder met een werk dat bruist van Spaanse ritmes en kleuren. Het werd wel geschreven door een Franse componist, Édouard Lalo. Uit zijn Symphonie Espagnole is dit het vonkende rondo.

Zoveel energie. Vadim Repin en het London Symphony Orchestra in het laatste deel van Édouard Lalot zijn Spaanse symfonie. En de volgende, dat is ook een Franse componist die zich liet inspireren door de warmte en het vuur van Spanje. Het is dan ook nog eens geschreven in hetzelfde jaar als die Spaanse symfonie van Lalot. Misschien hing er wel iets in de lucht in Frankrijk in dat jaar. Het is een werk van Leo Delibes, Les Filles de Cadix. Dus we gaan naar Cadix in Andalusië.

Sopraan Nathalie Dessay met het Berliner Symfonieorkester in Le Fidica Dix van Leo Delibes. En dan een Spaanse violiste die vooral barokmuziek speelt en die vorige maand haar debuutalbum uitgebracht heeft als leider. Haar naam is Cristina Prats Costa en die debuutplaat heet Spiritillo Mediterraneo, omdat alle muziek daarop gelinkt is aan de Middellandse Zee. Dit bijvoorbeeld komt uit Italië.

Christina Prats-Costa, omringd door een kleurrijk barok-ensemble. Sopraan Lore Binot die heeft een tijdje geleden een nieuw album gemaakt samen met luitist Jurgen de Bruin. Dat heet Somnia en het staat vol liedjes die draaien rond de slaap. Het raadsel van de slaap. Die mysterieuze sluimerwereld waarin wij stervelingen 's nachts verdwijnen en terugkeren bij zonsopgang.

Lore Bino met Jurgen de Bruin op luid in een slaapliedje uit Portugal, Canção de Embalar. En dit komt uit Brazilië. Muziek van Humberto Gismonti, Água e Vinho.

Manu Conté, Waalse accordeonist, bandoneonist in muziek van Egberto Gismonti. Nog niet zo lang geleden ben ik het verhaal te weten gekomen van de pianist van Jacques Brel, Gérard Jouannest. Dat is de man die we horen in Ne me quitte pas, wat hij meegeschreven zou hebben met Jacques Brel, maar ook nog heel wat andere onsterfelijke klassiekers van hem. La chanson des vieux amants, Bruxelles, Mathilde, les vieux. Het is allemaal meegeschreven door die Gérard Jouannest. Hij was helemaal niet bekend. Hij werd wel eens l'homme dans l'ombre genoemd. En soms stond hij zelfs te veel in de schaduw, want hij kreeg geen credits voor Ne me quitte pas, omdat hij op dat moment nog niet aangesloten was bij de Franstalige Sabam. Zo schreef hij dus een van de beroemdste liedjes aller tijden en hij verdiende daar amper iets aan. Gérard Jouannest, voor deze nochtans legendarische piano-intro.

Jacques Brel met Gérard Joannest aan de piano in een van de ultieme liefdesliedjes. En nu nog meer romantische stijl. Dit is een van de trois pièces dans le style romantique van Léopold Wallner.

Gabriel Pidou op hobo en Jorge González Bourgassan aan de piano in de Chant d'amour van Leopold Valner. De Finse pianist Iiro Rantala heeft een plaat gemaakt en hij noemde die My History of Jazz. Met zijn eigen idee over jazzgeschiedenis en wie daarin dan van tel is. Dat gaat van Johann Sebastian Bach tot deze Kurt Weill.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
4: Clara, live.

Hier voor Antala in Kurt Weill zijn September Song. In Clara in Concert krijgt u straks van Michael Robrechts een concert van Louis Clavie, een van de grootste Franse jazzklarinettisten. Dit is een soundtrack die hij schreef bij een stomme film, Dans la nuit. Die vertelt het tragische verhaal over een mijnwerker wiens gezicht verminkt wordt door een ongeval. Hij hult zich daarna in een masker en daarna bedriegt zijn vrouw hem. Een macaber verhaal, maar wel in het feerieke decor van de Rhône-Vallée.

Louis Sclavier. Straks dus veel meer muziek van en met hem in Clara in Concert. Wij gaan afsluiten met de Nederlandse gitarist Jesse van Ruller met Bert van den Brink aan de piano in de mooie klanken van Cole Porter zijn Love for Sale. Ik wens u nog een heel mooie avond en graag tot morgen.

0: is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hirou aan het Centraal Station in Brussel.
1: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaartplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
0: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
2: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
0: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
4: Een goeie avond. Dankzij de EBU, de Europese publieke omroepen, staat een concert klaar van makkelijk de grootste Franse jazzmuzikant sinds Django Reinhardt. We zitten het komende uur namelijk in het uitstekende gezelschap van Louis Clavis. Toen Clavis begon met zijn carrière in de jaren 1980, viel op hoe zijn saxofoon en zijn klarinet doordrongen waren van jazz, maar net zo goed van Zuid-Europese en Midden-Oosterse volksmuziek en van Afrikaanse kleuren en tinten. Clavis bracht prachtige, vaak exotische projecten voor Intact en Label Bleu en hij werd een van de Europese leading musicians voor ECM. In 1987 bracht hij een album uit met als titel China. En het album India in oktober vorig jaar was een knipoog naar die 40 jaar oude uitstap. De klank van verre oorden hoorbaar maken. Daar gaat het hem vaak om bij Clavis. In zijn quintet voor India zitten Christophe Lavergne en Sarah Murcia, drums en bas, Benjamin Moussin, piano en Olivier Lenné, trompet. Het Louis Clavis Quintet India in september 2025 live in Zuid-Stiermarken in Oostenrijk op het Leibniz Jazz Festival.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection. Schat, zie je hier op de Selection website?
2: Oh, wauw.

Het India Quintet van klarinetist Louis Clavis. Een EBU live-opname van 27 september 2025 op het Leibniz Jazz Festival in Zuid-Stiermarken, Oostenrijk. U kreeg van ons en van de EBU 7 tracks uit het concert rond het album India. Onder meer Madras Song, Futan Devi en Long Train. De gekende global jazz van de Franse klarinetist en rietblazer. 10 jaar geleden bracht Louis Clavis een album uit waarop zijn kijk op de muziek perfect is samengevat, alleen al in de titel Loin dans les terres. Het is een live album waarop Clavis, die avond in 2017 net 64 geworden, zijn band van het jaar en het album voordien rondom zich op het podium heeft staan. Opnieuw Sarah Murcia en Christophe Lavergne als ritmesectie en deze keer Sylvain Rifflet op saxofoon. Opnieuw een live-opname in Duitsland in theater Gütersloh in februari 2017. Louis Clavis, Loin dans les terres.

Loin dans les terres. En daarvoor Avant la marche, des bruits à tisser en Song for A. Vier fragmenten uit het live album Loin dans les terres. Het kwartet met saxofonist Sylvain Rifflet en klarinettist en basklarinettist Louis Clavis. In februari 2017 in het Duitse theater Gütersloh. Een live album voor Intuition Records. Net zoals Michel Portal is Sclavis een van de solisten die de klarinet met rechte reden weer een plek gaven in de Europese jazz. Nu ja, Europees, in het geval van Sclavis de global jazz, want altijd met de blik op Afrika of het Midden-Oosten of het Verre Oosten. Hier zit de Fransman in een onuitgegeven trio in 2017 bij ECM. Cellist Vincent Courtois en violist Dominique Pifarelli, in twee gevallen compagnon de route van vele jaren terug, maar tot aan toe nooit samen als trio. Hier dus wel voor het album Asian Fields Variations.

Asian Fields, een sleutelstuk op het ECM-album Asian Fields Variations in 2017. Vincent Courtois, cello en Dominique Pifarelli, viool bij Louis Clavis. En dan het geweldig mooie La Dame de Martigues. Een van de jongste kwartetten rond Clavis, Sarah Murcia en Christophe Lavergne, bas en drums en Benjamin Mousset, piano. Een van de eerste keren dat Clavis in een ECM-omgeving koos voor een klassiek jazzkwartet met rietblazers, piano, bas en drums. Martial Solal beschreef Benjamin Mousset als een pianist die precies speelt wat er hoort. Niet te veel, niet te weinig. Na 3 bijzondere samenwerkingen met Clavis mocht pianist Mousset in mei 2020 solo aan de slag, ook voor ECM in Zuid-Frankrijk. U krijgt van ons nog 3 tracks op zijn soloalbum Promontoire. Geniet straks nog van Undercover, met muziek straks van Karim Baghili, Bert Joris en Somi. Groetjes ook nog van samensteller Joris Prekler. Dit is nog Benjamin Mousset, solo in Promontoire.

0: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
7: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
8: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, datzelfde. Precies of mijn moeder is gestorven.
9: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb het er moeilijk mee.
6: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
10: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
6: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
1: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
2: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land, onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
4: Nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral ons voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste 2 wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
1: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Clara Live.